0: Eén Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En twee bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens die illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd, is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: het nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Duinstreek.
1: Voor de kust en Duinstreek.
0: FM 105.9.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
0: Ja.
1: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de hartelijke voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat ook duidelijk is. Want dat is,
0: je bent alleen leidinggevende.
1: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Ja. Bij de hartelijke voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven. En last in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Ja. Bij de hartelijke voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat last in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Ja. Bij de hartelijke voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Ja. Bij de hartelijke voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En ik als mensen bellen.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus.

0: op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. Komt door wegwerkzaamheden op de N247. Voor veel mensen is dit de omrijroute. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

make me sigh, you're such a good.

0: Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buiten uiteindelijk tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in. En hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen en wat ik gedaan heb. Is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren. Maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jongere lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, of een beetje dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol licht en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaastijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen pieten aan touwen, gingen op en neer. En op een troon in een hoekje zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. Dus steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, hè, dat is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zal ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt. Hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: Ja. De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen. Dat wil ik noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat wordt gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, Abby heeft daar toen 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik een 30 geschreven heb. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het is groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker is merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En baantje is een merk, dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En supernieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar heb ik verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken.
2: Nou, okay.
1: We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd.
0: Ja.
1: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja. Maar nou, we kunnen het nog steeds zien op Videoland, hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken. Met iets vertrouwds, bijvoorbeeld baantje.
0: Ja, zoals
1: of
0: vroeger.
1: Vrouwen, of ja. Zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger, dat
1: geeft een beetje...
0: op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja, ja. De hele families keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. En we gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit, Peter Reumer.
3: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
6: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
5: Wij in ieder geval wel.
7: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
5: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
8: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
5: Het stratenspel.
8: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
5: En Cabaret voor 9.
9: Wat wil hij precies met dit programma zeggen?
5: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
7: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
5: De info en hitkick. Best wakker.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bestuurder van een scooter is gewond geraakt bij een val in Limmen. Dat gebeurde zondagmiddag rond 14:15 op de Uitgeesterweg. Het zou volgens getuigen gaan om een man van 91 jaar... die deelnam aan een rondrit van een scooterclub. De man zou tijdens die rit de controle over zijn scooter zijn verloren... en ging onderuit. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer eerst op de plek van het ongeval behandeld... en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Vogelkenners verbazen zich over de lepelaars in de Alkmaarderhout. Er zijn ook dit jaar weer lepelaars neergestreken om te broeden. Het is heel uitzonderlijk dat de vogels kiezen voor een broedplaats midden in de stad. Intussen broeden er 18 paren en dat is veel. Vogelkenners doen onderzoek naar de gedragsveranderingen bij de lepelaar... die zich mogelijk beter aanpast in het leven in stedelijk gebied. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie... weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus... die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten... zoals bruiloften en jubilea. Vrijdagavond zijn op de N203 bij Castricum meerdere mensen gewond geraakt bij een zware botsing. 2 auto's kwamen bijna frontaal op elkaar. 1 reed richting Heilo, de ander kwam uit Uitgeest. 3 ambulances kwamen ter plaatse. 2 slachtoffers raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk dicht. De politie onderzoekt de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert een tentoonstelling gewijd aan het oeuvre van schilder Dirk Vilarski. Een bijzondere aandacht voor de periode 1907-1925. Deze jaren vormen het hoogtepunt van zijn artistieke carrière, waarin hij met vernieuwende bijdragen een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de Nederlandse schilderkunst. Tot en met 10 mei te bezoeken, van 's morgens 10:30 tot 5:00 's middags.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gemeentehuis en onze milieustraten zijn gesloten tijdens de feestdagen. We zijn die dagen alleen telefonisch bereikbaar. Het gemeentehuis, inclusief balies en recepties en onze milieustraten zijn gesloten op de volgende feestdagen. Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag, donderdag 14 mei Hemelvaartsdag en maandag 25 mei Tweede Pinksterdag. Ook de milieustraten in de buurtgemeente Uitgeest, Castricum en Meneilo zijn op die dagen dicht. We zijn alleen telefonisch bereikbaar. Op deze dagen is er geen inloopspreekuur van het sociaal team.

0: avontuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers. Je vindt Popeye Velvet Music aan de Boterstraat in Alkmaar. Minder tijd? Dan sturen we het graag naar je toe. En zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
3: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
2: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
4: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
2: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Op de meeste plekken valt de spits behoorlijk mee, maar op de A10 rijdt het langzamer, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer en 15 minuten. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zelfstandig wonende ouderen tussen de 70 en de 100 jaar in Egmond aan Zee krijgen binnenkort een camera in handen. Een nieuw fotoproject van fotograaf Caro Bonink maakt hen zichtbaar door hun eigen fotografie en verbindt hen met buurtgenoten. Ook jongere inwoners kunnen meedoen als fotomaatje.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert een tentoonstelling gewijd aan het oeuvre van schilder Dirk Vrilarski. Met bijzondere aandacht voor de periode 1907-1925. Deze jaren vormen het hoogtepunt van zijn artistieke carrière, waarin hij met vernieuwende bijdragen een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de Nederlandse schilderkunst. Tot en met 10 mei te bezichtigen van 10:30 's morgens tot 5:00 's middags, behalve op maandag. Kijk voor meer informatie op info@kranenburg.nl.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dinsdag 20 mei organiseren de buurtsportcoaches van de gemeente uit Geest, Castricum, Heemskerk, Bergh en Heilo gezamenlijk een bijzondere fietstocht in het kader van de landelijke doortrapweken. Tijdens dit zogeheten cultuurrondje combineren deelnemers beweging met het ontdekken van historisch erfgoed in de regio. Inschrijven kan via www.actiefinbergen.nl.

Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie en

0: servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mijn laatste rustplaats vind je op een ereveld in Bergen op veld 1, rij E, nummer 23. Met op de grafsteen mijn naam, Peter Kouwen. Wie was Peter Kouwen? Een goede vraag. Wie was ik eigenlijk? Ik was best een serieuze jongen. In het boekje Geef ze een gezicht geeft Yvonne Bos Eijsen jonge jongens een gezicht en als het ware een stem. Op de algemene begraafplaats in Bergen vind je het indrukwekkende veld met de identieke grafstenen voor heel veel jonge jongens.
0: Begin je werkdag in vliegende vaart met hits aan de lopende band.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: Kids. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en nat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. Er komen voorlopig geen nieuwe huizen aan de noord- en noordoostkant van Egmond aan de Hoef. De gemeente Bergen wil daar juist recreatiegebieden maken met paden om te wandelen en te fietsen. Dat staat in een nieuwe gebiedsvisie. Het plan is nog niet definitief en wordt later uitgewerkt. Natuur krijgt meer ruimte en landbouw blijft mogelijk. Woningbouw wordt niet uitgesloten, maar staat niet in de plannen. De raad beslist eind mei. Op een fietspad bij Akersloot zijn een scooter en een fiets op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagavond, even na 10 uur, op de Geesterweg. Die weg is onverlicht, wat de situatie onoverzichtelijk maakte. Er kwamen 2 politieeenheden en een ambulance naar de plek van het ongeval. Bij het ongeluk raakte 1 betrokkenen gewond en het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na 10 jaar restaureren met een groep van circa 10 vrijwilligers en de steun van diverse bedrijven en particulieren is de stofzuiger, een bus van het merk GMC uit 1947, als nieuw uit de loods vandaan gekomen.
2: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam.

0: noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Strandpaviljoen De Zilvermeeuw staat stil bij een bijzonder moment. Wat in 1960 begon als een kleine campingwinkel, groeide 6 jaar later uit tot een vertrouwde paviljoen aan zee waar generaties samenkomen. Nu bestaat het paviljoen 60 jaar. Een bijzonder jubileum voor het familiebedrijf uit Egmond aan Zee.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een auto is zondagochtend tegen de gevel van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee gereden. De bestuurster verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen het gebouw. Niemand raakte gewond, maar de auto liep wel schade op. De flat bleef na de botsing onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. Vogelkenners verbazen zich over de lepelaars in de Alkmaarderhout. Daar zijn ook dit jaar weer lepelaars neergestreken om te broeden. Het is heel uitzonderlijk dat de vogels kiezen voor een broedplaats midden in de stad. Intussen broeden er 18 paren en dat is veel. Vogelkenners doen onderzoek naar de gedragsveranderingen bij de lepelaar, die zich mogelijk beter aanpast aan het leven in stedelijk gebied. In Alkmaar is een nieuwe speurtocht voor kinderen gepresenteerd. De speurtocht is bedacht ter gelegenheid van de bevrijding en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Schoolkinderen uit groepen 6 en 7 komen langs op plekken in de binnenstad met een verhaal. Dat kan een oorlogsverhaal zijn, maar ook het Alkmaars ontzet wordt belicht. De speurtocht wordt tijdens de bevrijdingsfeest in de stad gratis uitgedeeld. Een auto is vrijdagavond in de sloot beland langs de Klaassen- en Evendijk in Bergen naar uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg, waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanuit Bisbergen, ondernemersvereniging, wordt al 2 jaar gewerkt aan een aantrekkelijk en sfeervol centrum voor bewoners en bezoekers. Zij zorgen voor onder andere de mooie sfeerverlichting in de winter, deelname aan lichtjesavond in de zomer en andere evenementen. Ook wordt dit jaar extra bloemen geplaatst om de mooie uitstraling van het centrum nog meer te versterken. Verder is gewerkt aan een nieuwe huisstijl, waaronder het logo voor Bergen. De eerste zichtbare uitingen daarvan zijn de nieuwe vlaggen, die inmiddels op de plein hangen. Het doel van de nieuwe huisstijl is Bergen op een mooie manier op de kaart zetten.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een auto is zondagochtend tegen de gevel van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee gereden. De bestuurster verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen het gebouw. Niemand raakte gewond, maar de auto liep wel schade op. De flat bleef na de botsing onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. Vogelkenners verbazen zich over de lepelaars in de Alkmaarderhout. Daar zijn ook dit jaar weer lepelaars neergestreken om te broeden. Het is heel uitzonderlijk dat de vogels kiezen voor een broedplaats midden in de stad. Intussen broeden er 18 paren en dat is veel. Vogelkenners doen onderzoek naar de gedragsveranderingen bij de lepelaar, die zich mogelijk beter aanpast aan het leven in stedelijk gebied. De bestuurder van de scooter is gewond geraakt bij een val in Limmen. Dat gebeurde zondagmiddag rond 14:15 op de Uitgeersterweg. Het zou volgens getuigen gaan om een man van 91 die deelnam aan een rondrit van een scooterclub. De man zou tijdens die rit controle over zijn scooter zijn verloren en ging onderuit. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer eerst op de plek van het ongeval behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Kaaskoppenstad in Alkmaar heeft nog €10.000 nodig om het evenement in juni door te laten gaan. Het historische weekend op 6 en 7 juni had eerst een groter tekort van €20.000, maar de helft is inmiddels gedekt. Door hogere kosten voor onder meer veiligheid, opbouw en organisatie is extra geld nodig. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politie

0: vrachtwagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plank gas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

as it ever was. Same as it

agenda. Agenda. Het weer en meer. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en nat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. Er komen voorlopig geen nieuwe huizen aan de noord- en noordoostkant van Egmond aan de Hoef. De gemeente Bergen wil daar juist recreatiegebieden maken met paden om te wandelen en te fietsen. Dat staat in een nieuwe gebiedsvisie. Het plan is nog niet definitief en wordt later uitgewerkt. Natuur krijgt meer ruimte en landbouw blijft mogelijk. Woningbouw wordt niet uitgesloten, maar staat niet in de plannen. De raad beslist eind mei. Op een fietspad bij Akersloot zijn een scooter en een fiets op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagavond even na 10 uur op de Geesterweg. Die weg is onverlicht, wat de situatie onoverzichtelijk maakte. Er kwamen 2 politieeenheden en een ambulance naar de plek van het ongeval. Bij het ongeluk raakte 1 betrokkenen gewond en het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een auto is zondagochtend tegen de gevel van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee gereden. De bestuurster verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen het gebouw. Niemand raakte gewond, maar de auto liep wel schade op. De flat bleef na de botsing onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. Vogelkenners verbazen zich over de lepelaars in de Alkmaarderhout. Daar zijn ook dit jaar weer lepelaars neergestreken om te broeden. Het is heel uitzonderlijk dat de vogels kiezen voor een broedplaats midden in de stad. Intussen broeden er 18 paren en dat is veel. Vogelkenners doen onderzoek naar de gedragsveranderingen bij de lepelaar, die zich mogelijk beter aanpast aan het leven in stedelijk gebied. In Alkmaar is een nieuwe speurtocht voor kinderen gepresenteerd. De speurtocht is bedacht ter gelegenheid van de bevrijding en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Schoolkinderen uit groepen 6 en 7 komen langs op plekken in de binnenstad met een verhaal. Dat kan een oorlogsverhaal zijn, maar ook het Alkmaars ontzet wordt belicht. De speurtocht wordt tijdens de bevrijdingsfeest in de stad gratis uitgedeeld. Een auto is vrijdagavond in de sloot beland langs de Klaassen en Evendijk in Bergen naar uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg, waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houlerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland komt de avondspits langzaam maar zeker op gang. Er staan een paar opvallende files. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor Nieuwegein staat een auto met pech. Er zijn daar zelfs 2 rijstoken dicht, vertraging 25 minuten. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N232 Amstelveen richting Haarlem. Voor Hoofddorp 3 kilometer met ruim een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

zondagmiddag. 6 minuten over 4 op Radio 80. De Good Afternoon Show met Thor van de Winter hier tot 6 uur. 4 mei 2026. En we zijn tot 6 uur bij je met fijne muziek. Gestart met Mark Morrison en The Return of the Mac. Draai nu Coolio en Too Hot.

studio. And It's Too Hot, ja. Yeah. Dat mogen we allemaal gaan meemaken deze zomer. 4:10 op de maandagmiddag. Veel goed muziek tot 6:00 met ondergetekende Thor van de Winter. Ook de volgende, ook zo'n cracker, ja. Een van mijn favorieten, ja. Ik heb het over Tupac en Eric Williams. Do for Love.

is dat een ver verleden vandaan. Do for Love. Van Tupac. Ik hoorde hem ooit op het vliegveld in Kuala Lumpur, ja. Dat is al een hele tijd terug, hoor. Kwart over vier. In de Good Afternoon Show. Met Barry Biggs. En Love Come Down.

man teruggekomen in de studio. En er is toch wel het een en het ander veranderd, hoor. Barry Biggs. And Love Come Down. Hier in de Good Afternoon Show op de 105.9 FM. De kabel en het wereldwijde web. En er is ook tijd en plaats voor romantiek.

0: Ik zeg altijd maar romantiek met een. Met een gouden randje, ja. Mika Paris en Will Downing. Where is the love? Op deze mooie maandagmiddag, de 4e mei van het jaar 2026. Hier op 80.195 FM, de kabel en het wereldwijde web. In de Good Afternoon Show met ondergetekende Torvald de Winter. En zo is dat, ja.
1: Good Afternoon met Torvald.

Bill Ferran en Galaxy. What do I do? Voorlopig luisteren naar Radio 80. Ja. Nog zo'n gouden oude kraker uit een ver verleden vandaan. Ik heb het over de Richie Family en de American Generation. Tot 6 uur zijn we bij je met een goed afternoon show hier op 80.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment op de A2. Amsterdam-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn, dat kost je een kwartier. En de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam de Baasjes en Buitenvelden staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van het Lucht. Een ongeluk op de N242 richting Herugewaard heeft maanden voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. Eén betrokken is nagekeken naar het ziekenhuis.

0: gebracht. Door het ongeluk werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. De Alkmaarse politieke partij Status Quo heeft raadsvragen gesteld over een boete die vrijwilligers van de partij gekregen hebben. Status Quo wilde na een inzameling 4 pannen soep afleveren bij dakloze opvang DNO Doen. Daarvoor parkeerden ze hun auto's voor de deur. En dat mocht niet, oordeelden handhavers. Status Quo vindt dat handhaving coulanter had mogen zijn en wil de mening van de wethouder horen. Er komen voorlopig geen nieuwe huizen aan de noord- en noordoostkant van Egmond aan de Hoef. De gemeente Bergen wil daar juist recreatiegebieden maken met paden om te wandelen en te fietsen. Dat staat in een nieuwe gebiedsvisie. Het plan is nog niet definitief en wordt later uitgewerkt. Natuur krijgt meer ruimte en landbouw blijft mogelijk. Woningbouw wordt niet uitgesloten, maar staat niet in de plannen. De raad beslist eind mei. Op een fietspad bij Akersloot zijn een scooter en een fiets op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagavond, even na 10 uur, op de Geesterweg. Die weg is onverlicht, wat de situatie onoverzichtelijk maakte. Er kwamen 2 politieeenheden en een ambulance naar de plek van het ongeval. Bij het ongeluk raakte 1 betrokkene gewond en het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

drie minuten over half vijf. In de Good Afternoon Show hier op 80. Eric Price en zijn piano. Ja. Gaan we doen met de Bronx, Brooklyn en de Queens Band. En hun kraker, ja. Ik heb het over Starlet. Hier op 80.

0: Ze passeren toch echt allemaal op de maandagmiddag, hoor, ja. BB&Q Band, Bronx, Brooklyn en Queens Band. En die kraken uit het verleden vandaan. Ik heb het over Starlet, 8 minuten over 4:30. In de Good Afternoon Show hier op 80, 105.9 FM, de kabel en het wereldwijde web. Gaan we rustig door.
1: Good Afternoon met Thorwald.

0: Patty Sheehan, I Want Your Love.
1: De lekkerste muziek van toen en nu. Dit is de Good Afternoon Show.
0: Ja, jullie horen het goed hoor. Kan is er ook wel achteraan. Ik heb het over de Sister Sledge. The Greatest Dancing. Tot 6 uur. Good Afternoon Show met Thor van der Winter hier op Radio 80. 105.9 FM. De kabel. En het wereldwijde web, ja.

Kraken blijft echt een knaller, hoor. Sister Sledge. And he's the greatest dancer, ja. Echt. Allemaal komen ze voorbij. Nog zo een, ja. Brothers Johnson. En Stamford.

Brothers Johnson. Ja. Wat een geweld op de maandagmiddag in de Good Afternoon Show. 4 mei, ja. Yeah.

7 minuten voor 5. Jenny B, I wanna get your love. Ja. Ik heb nog even een andere Jenny uit de dood vandaan gehaald. En dat is Jenny Burton. Bad Habits. Hier op Radio 80. Good Afternoon Show met Thor van der Winter. Tot 6 uur.

Jenny Burton en The Bad Habits. Het is alweer bijna 5 uur. Nog 1 te gaan tot de klok van 5. Dan het nieuws en de commerciële gedachte hier op 80. Doen met Deodato en Happy Hour. Ja. Zal het zo zijn? Spreek je aan de andere kant van 5.

0: meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd ervan uitgegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel, en het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen, op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits begonnen, maar het zijn over het algemeen niet al te lange files met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Wat wel opvalt is de ring van Amsterdam. Om te beginnen kom je in een file vanaf Amsterdam over Amstel tot aan knooppunt de Nieuwe Meer. Staat daar 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. En dezelfde A10 tussen Amsterdam de Baarsjes en Buitenveldert. 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

minuten over vijf. Level 42 en Starchild. Ja, dat is het moment naar de Good Afternoon Show met Thor van der Winter op deze maandag 4 mei van het jaar 2026. En tot 6 uur zijn we bij hier op 105.9 FM, de kabel en het wereldwijde web. Volgende, Unique. And what I got is what you need.

in de Good Afternoon Show. What I got is what you need. L-O-V-E, love. Tot 6 uur. Veel goed muziek hier op 80, 105.9 FM. Breakfast Club. En we zijn right on track.

0: Ride on Track van The Breakfast Club. Over een goed afternoon gesproken, ja.
1: Dit is de Good Afternoon Show. Elke werkdag tussen 4 en 6 op Radio 80.

and Going Back to My Roots. Straks om 6 uur een aflevering van Kunst Compleet. En morgen is de plaats collega Bakker. Op de maandagmiddag, de 4e Goed Nieuws Show. Tot volgende week, bedankt voor het luisteren.

0: blessuries voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is in Noord-Holland in volle gang. De meeste files hebben niet al te veel vertraging. 3 vallen erop. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Battenverdorp 6 kilometer met een klein kwartier vertraging. En de A10. Vanaf knooppunt De Baasjes tot aan Amsterdam Buitenveld. Dat kom je in een file van 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Bergen heeft oud-burgemeester Hetty Hafkamp een lintje gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hafkamp was 12 jaar burgemeester in de gemeente Bergen tot 2020. Haar burgemeesterschap kenmerkte zich door grote politieke onrust binnen de gemeenteraad. Met onderscheiding wordt haar jarenlange inzet erkend door het openbaar bestuur en haar brede maatschappelijke betrokkenheid, onder meer bij de historische vereniging. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en nat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. Een auto is zondagochtend tegen de gevel van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee gereden. De bestuurster verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen het gebouw. Niemand raakte gewond, maar de auto liep wel schade op. De flat bleef na de botsing onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. De bestuurder van een scooter is gewond geraakt bij een val in Limmen. Dat gebeurde zondagmiddag rond 14:15 op de Uitgeersterweg. Het zou volgens getuigen gaan om een man van 91 die deelnam aan een rondrit van een scooterclub. De man zou tijdens die rit controle over zijn scooter zijn verloren en ging onderuit. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer eerst op de plek van het ongeval behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

Good afternoon met Thorwald.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Donate Kok met het NOS-journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland bestaat vooral uit dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken, maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen, de A9 om te beginnen Amstelveen richting Alkmaar. Voor Battenverdorp 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. De A10 tussen Amsterdam De Baasjes en Amsterdam Buitenveldert 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tenslotte is het ook weer erg druk op de N232 Amstelveen richting Haarlem. Voor Schiphol 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

seizoen. Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben een hele leuke gast in de uitzending vandaag. Ik praat zo meteen met Mark Ruigrok. Naar aanleiding van zijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar. En we gaan praten over zijn tentoonstelling Letters Worden Beelden. Zeer voor je dat je in de studio bent, Mark. Maar we gaan beginnen met muziek natuurlijk. Ook muziek die Mark heeft uitgekozen. En we beginnen met Little Green Bag van de George Baker Selection.

0: Ja, ik was alweer in de uitzending. Dit was de Little Green Bag van George Baker Selection. Uitgekozen door Mark Ruigrok. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je helemaal uit Den Hoever wilde komen hier in de studio in Egmond.
1: Ja, zo ver weg is het niet.
0: Nee, zo ver weg is het niet. We hebben je uitgenodigd naar aanleiding van je expositie in Stedelijk Museum Alkmaar. Ja. Tot en met 14 juni, zei je net, nog verlengd.
1: Ja.
0: En dat is fijn natuurlijk om te horen.
1: Ja, dat is wel apart, want het was eerder tot 1 april.
0: Ja.
1: Of eind maart, zeg maar. Laatste dag van maart. En maar er is zo'n allemaal omstandigheden. Maar ik neem aan ook dat ze het ze vinden het ook een heel fijne tentoonstelling. Hè?
0: Ja.
1: Dus daarna hebben ze het flink, maar dat zit nog wel 10 weken langer.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Mensen hier die hebben nog ruim de gelegenheid om het te gaan zien.
0: Ja, het heet Letters worden beelden.
1: Ja.
0: En je bent beeldhouwer. Je werk is wel een combinatie tussen grafische typografie en beeldhouwwerk. Omschrijf ik dat goed?
1: Ja, dat is goed. Ik ben een beetje mijn werk. Het karakter is, dat gaat overal tussendoor. Het heeft met fotografie, met tekenkunst, met schilderkunst, met video soms, met beeldhouwkunst te maken. Met eigenlijk een beetje alles ertussen, de tussengebieden. Hè, tussen de hoofdgenres, zeg maar zeggen.
0: Ja.
1: En daar voel ik me eigenlijk het beste thuis.
0: En juist de typografie, hè, want ook letters, woorden, dat zijn wel onderwerpen. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, in mijn vroege jeugd eigenlijk altijd letters driedimensionaal tekenen. En dus eigenlijk als bouwsel. Hè, dus de kapitalen. Hè, dat is eigenlijk een soort, uit een kubus. Hè, of uit een cirkel. Hè, de O. Hè, en zo, weet je. Alles wat ermee gedaan is, altijd super interessant. En als je het driedimensionaal maakt, nou, dan heb je sculptuur, eigenlijk beeldhouwkunst.
0: Ja.
1: En de betekenis dan ervan. Als je er woorden van maakt.
0: Ja, en heb je ooit wel eens gedacht om toch grafisch vormgever te worden? Want uiteindelijk is het wel beeldend kunstenaar geworden.
1: Ja, maar dat. Nee, want grafisch vormgever vind ik allemaal mooi en aardig. Maar vind ik niet. Dat is toch alleen maar. Eigenlijk alleen maar vorm. En voor mij is eigenlijk. De vorm is. Het gaat toch vooral eigenlijk om de inhoud, om het geheel. Hè? En. Dus dat kunstkarakter, dat komt eigenlijk ook omdat ik uit een familie kom van kunstenaars.
0: Ja.
1: En dat mijn grootvader was beeldhouwer en dat die woonde naast ons. En dat was eigenlijk altijd mijn, daar ben ik mee groot geworden. Dus dat was eigenlijk het normale voor mij.
0: Ja, dus het autonoom is eigenlijk belangrijker dan het toegepaste.
1: Nou, hij maakte eigenlijk toegepaste kunst.
0: Ja.
1: En dat altijd in de opdracht. Hè? En dan, hij was echt nog een 19e eeuwer. En vrij ouderwets en traditioneel. Hè, de ruiterstandbeelden.
0: Ja.
1: En, maar ik ben er gewoon dus met dat hele, daar ben ik mee opgegroeid. En mijn grootvader heeft mij ook echt aan de hand genomen. En naar een kunstenaar in Den Haag. Ik kom uit Den Haag, Voorburg Den Haag. Gebracht van nou, je moet op tekenles en zo, weet je. Dus zo is het.
0: Zo is het gekomen. Ja, en wel een opleiding gedaan in kunst.
1: Ja, maar ik heb een blauwe maandag heb ik Rijksacademie en Atelier 63 Haarlem gedaan. Maar het was allemaal zo kortstondig en dat voegde totaal niet. Dus ik zie mezelf eigenlijk hoofdzakelijk als autodidact.
0: Ja, toch wel.
1: En
0: wanneer is het succes gekomen?
1: Dat is wel een moeilijke vraag. Succes, wat is succes?
0: Nou ja, vanaf wanneer ben je gaan exposeren in grote musea? Of wanneer is dat echt booming geworden?
1: Nou, ik geloof dat ik ergens begin jaren 80 of zo mijn eerste serieuze, 79, 80, mijn eerste serieuze tentoonstelling had. En toen was ik begin 20, zo of halverwege.
0: Ja.
1: En
0: dat is vroeg, ook toch wel?
1: Ja. Maar dan eigenlijk vrij snel. Ik weet niet, even uit mijn hoofd. In 1983 ben ik bij een galerie terechtgekomen, wat eigenlijk een architectuurgalerie was in Amsterdam. Zij wilden ook kunstenaars hebben die verwantschap hadden met architectuur. En dat had mijn werk uitgesproken. En bij haar, dat. Bij haar viel dat heel erg in goede aarde. Dus meteen was het raak eigenlijk. Toen ik bij haar exposeerde, dat ook het publiek en zo, wat er kwam. Dat een beetje dat tussengebied, hè, van architecten kunnen ook kunstenaars zijn.
0: Ja.
1: En meer die kant uit tenderen. En dus dat spreekt mij heel erg aan.
0: En is dat wel veranderd, je werk, in de loop der jaren?
1: Nou, dat hoop ik wel, ja. Dat hoop ik wel. Nee, dat heeft zich ontwikkeld gewoon van dat ik ben wel ook een beetje een. Ik ben heel vaak. Er zijn een heleboel dingen die wil ik een keer gedaan hebben om te weten wat het is. En dan ga je er of mee door, of je zegt van nou, dat heb ik geprobeerd en was aardig. Maar nu ga ik weer wat anders doen.
0: Nu is het klaar.
1: Ja.
0: Maar in het begin dan, was je toen ook al bezig met die typografie en die vermenging
1: die letters,
0: van de
1: kunsten? Ja, mijn eerste beeld was in 1981. En dat waren Engelstalig. Want ik was, misschien moet ik dat even vertellen, want ik was als 17-jarige ben ik naar New York gegaan. En ben ik bij een Amerikaanse kunstenaar heb gewerkt als assistent, Robert Indiana.
0: Mm-hmm. En hij had, dat is nogal een bekende, hè?
1: Dat is van die love schilderijen, ja. Met die gekantelde O.
0: Zeker.
1: Nou, dat was echt een pop-kunstenaar, pop-art kunstenaar op dat moment. Heel succesvol.
0: Mm-hmm.
1: En dat paste heel erg bij mij, weet je.
0: Hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, ik had dat in het begin jaren 70 zo. Er waren veel Amerikanen waren gevlucht, hè, voor de Vietnamoorlog. Gaan deserteren. Hè. Dus ik was ook als 17-jarige in Amsterdam op de Rijks. Hè, zoals ik je net vertelde. En dus veel Amerikanen die uit New York, dus onder andere. En die gaven me een hele lijst met adressen mee. Van, oh, wil je naar New York? En dan moet je daar gaan. Daar gaan we een hele lijst met allemaal Robert Rauschenberg en allemaal hele beroemde mensen. Gaf hij me mee van, dan moet je daar langs gaan. Hè?
0: En dat heb je gedaan?
1: Nou, bij een aantal.
0: Ja.
1: Een aantal. Maar ik was ik was 17. En dat was toen. Ja, dat noemen ze living in driving in the fast lane.
0: Ja, living on the edge bijna.
1: Driving in the fast lane.
0: Yeah.
1: Het was heel veel experimenteren, drift, ook van mijn kant. Hè, met drugs. Seks, drugs en rock'n'roll was het.
0: Dat was wel de tijd.
1: Dat was het. Maar het was zo heftig.
0: Ja. Yeah.
1: Ik kon nou ook in zo'n scene van wat daar toen het top of the bill was op dat moment. En ik was bij nu Robert Indiana. En dat was allemaal een beetje te veel, te intens.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik niet zo lang volgehouden.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja, 17 is natuurlijk ook wel heel jong.
1: Ja, dat is heel jong.
0: Ja.
1: Dat is heel jong. Ja, je kan er bij wijze van spreken ook nog een trauma aan overhouden.
0: Nou, het is gelukkig niet gebeurd, neem ik aan.
1: Nee,
0: gelukkig niet. Maar ja. Ik kan me voorstellen dat het heel heftig is. Want je gaat daar in je eentje naartoe, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan ben je 17 en dan gebeuren er overkomen je ook dingen, neem ik aan.
1: Nou, in 1971 zo was dat. En toen was het een hele vieze, gewelddadige, ruige, vuige stad.
0: Ja.
1: Echt niet te weinig, hoor. Ik ben ook overvallen, achterna gezeten door criminelen, mensen die wilde beroven.
0: Ja.
1: En ik ben,
0: je hebt van alles meegemaakt.
1: Alles meegemaakt, ja.
0: Ja.
1: En, maar ook heel veel ontzettend veel leuke dingen. En ook in die rock'n'roll scene en zo. Er was toen een groep, de New York Dolls. Dat was toen het allerhipste.
0: Mm-hmm.
1: En met die gasten ging ik om toen daar. En en die hadden allemaal optredens in de stad. En er was allemaal feesten en muziek. Hè?
0: Hmm. En, maar die kunstenaars zoals als Indiana hebben je wel gevormd in je werk.
1: Ja, nou, dat, ja. Om er zo naar te kijken, ja. Dus tekst, hè, heel emblematisch. Hè? En teksten gewoon als zodanig in de kunst, in de beeldende kunst of zo, is niet heel erg. Dat is niet heel erg gangbaar. Dat is eigenlijk nooit zo geweest.
0: Nee.
1: Zo, weet je. En teksten, driedimensionaal buiten of zo. Ja, we kennen teksten alleen maar van geboden of dingen van waar je heen moet en waar je niet heen moet. En gebodsborden en zo. Of reclameborden, vooral. Maar. Dus poëzie, visuele poëzie. Concrete poëzie, eigenlijk beter gezegd. Dat kom je niet zoveel tegen.
0: Nee, klopt.
1: Maar je moet ook wel een beetje oppassen. Want heel snel is het ook een beetje van, oké, dan gaan we weer. Weet je wel?
0: Ja, dat moet geen maniertje worden.
1: Nou, Ik vind bijvoorbeeld Lutzenberg een geweldige dichter, maar ik hoef niet op een gebouw te hebben zien staan van alles van waarde is weerloos of zo. Dat hoef, dat, die zin die ken ik wel heel erg goed.
0: Goed, we gaan even naar muziek. Ik vind het wel een mooi bruggetje. We gaan even naar muziek. We gaan naar Bob Dylan. Wel ook de tijd, hè?
1: Ja, uiteraard.
0: We gaan naar I Want You van Bob Dylan.

0: En dat was Bob Dylan met I Want You. En ik praat met Mark Ruigrok over zijn werk, onder andere. En we hadden het net over die ontwikkeling. Hè? Als kunstenaar vanuit Amerika ben je teruggegaan naar Nederland.
1: Naar Amsterdam.
0: Amsterdam?
1: Ja.
0: Ja.
1: En voordat ik ging, was ik op de academie geweest. Maar daar was ik veel te jong en alles veel te veel kwam op me af. En dus, maar dat had zo'n impact, dat die Amerika-reis, zo heftig. Dat had ik, ja, daar ben ik een behoorlijke een beetje terugslag van, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Van, daar heb ik wel een paar jaartjes nodig gehad om gewoon op mezelf eigenlijk een richting, een beetje je eigen kompas te vinden.
0: Ja, en hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, door mijn toenmalige partner, ze was kunstenares, een Duitse kunstenares. En wij hadden alle twee op een gegeven moment een atelier in Amsterdam. En we gingen gewoon alle twee aan het werk. En dat stimuleerde enorm, wederzijds. En dus gewoon voluit daarin gedoken eigenlijk.
0: Ja, en als je nou terugkijkt bijvoorbeeld, hè, naar je werk, die ontwikkeling, hoe kijk je daarop terug? Die ontwikkeling en tot en met nu eigenlijk? Want je bent natuurlijk altijd wel beeldend kunstenaar geweest en altijd dat wel volgehouden, neem ik aan.
1: Ja.
0: Het is best moeilijk om toch wel een goede carrière daarin te hebben. Hoe kijk je daarop terug?
1: Nou, zeker nu, in welke tijden we nu beland zijn, dat als ik nu jong was, dan was het een heel ander verhaal geweest. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk tijden het geld klotste niet tegen de muren, maar het was wel, er was veel meer geld beschikbaar, sowieso. Er waren veel meer kansen, er waren veel minder mensen die zich kunstenaar noemden, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus het was eigenlijk veel misschien wat makkelijker, mm-hmm, eigenlijk.
0: Ja, ja. En is er nou iets waarvan je nu zou zeggen dat zou ik anders aangepakt hebben?
1: Wat misschien in de weg heeft gezeten, mijn ambitie of zo, is misschien mijn eigen luiheid.
0: Ja.
1: Ja, dat ik ben niet heel erg iemand van, ik heb nooit kunnen zien van, weet je, zo'n arbeidsethos, hè? Van, mm-hmm, je gaat naar je atelier.
0: Van 9 tot 5 in je atelier,
1: zo, weet je. Want er moet kunst komen,
0: ja,
1: weet je.
0: Je moet aan het werk.
1: Zo werkt dat bij mij niet. Ik heb heel beste dingen 's nachts gemaakt. En gewoon een beetje in één flow, zeg maar. In één beweging. Hè? En het is steeds beter. En dan krijg je weer een tijd stilte. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
0: Ja.
1: Dat is nog steeds zo.
0: Ik zou niet 's nachts kunnen werken, hoor.
1: Nee, dan, je hebt het je niet eigen gemaakt.
0: Nee. Nou ja.
1: Het is heel fijn, want het is stil. De wereld is rustig.
0: Dat snap ik ook wel. Ja.
1: Dus dat is er wel heel erg fijn, hoor. Maar je moet dus wel dan helder zijn.
0: Mm-hmm.
1: Huh? Maar er moeten misschien wel nog wat extra impulsen zijn dat je dat doet. Zomaar die gedrevenheid of zo.
0: Ja. Maar hoe ziet zo'n werkdag er dan bij jou uit? Ja, je gaat naar je atelier en dan ben je met schetsen, je hebt opdrachten.
1: Klopt. Nou, bij de opdrachten is het wel zo, want dat heb ik eigenlijk van begin af aan gedaan. Het is bij mij altijd autonoom werk. Hè? Dus het is gewoon een soort virtueel, visueel gedicht maken.
0: Ja.
1: En opdrachten. En daarin is een locatie, er is een vraag, er is een bedrag, er is een ambitie. En dat heeft bij mij altijd wel heel erg gewerkt. Om beginnen bij mij de raderen te draaien. En dan weet ik eigenlijk behoorlijk snel van wat ik wil. En dan eigenlijk, ook al zeg ik het zelf, best wel goed om het dan te regisseren dat het er komt.
0: Ja, maar het zijn grote werken over het algemeen.
1: Het zijn grote werken. En ik ben dus zelf nooit geweest. Ook een ambachtsman voor, mm-hmm, beeldhouwen. Hè? Dus een noemste arbeidsman in overal.
0: Mm-hmm.
1: En een stoere man met een grote baard. En die staat daar zo
0: te hakken.
1: Als een soort bankoezie.
0: Ja. Ja, dat ben je niet.
1: Nee, nooit geweest.
0: Nee.
1: En ik heb altijd zo van die grote beelden. Zo, omdat technisch die kwaliteit, de goede kwaliteit te hebben, dan moet je eigenlijk wel jaren ervaring hebben. En die heb ik helemaal niet. En dan ben ik daar ontzettend lang mee bezig. Terwijl als je dat iemand die er ook weer van kan leven, hè, dat geld is er, dat vind ik veel mooier. Om dan samen te werken met een hele goede lasser. Mm-hmm. Lassers.
0: Ja, zeker.
1: Of houtbewerkers. Dus dat vind ik geweldig. En dat samenwerken met mensen, getalenteerden, vind ik daar geniet ik heel erg van.
0: En je hebt vaste adressen dan, neem ik aan.
1: Ja,
0: met mensen waarmee je werkt.
1: Klopt.
0: Maar ook vaste adressen voor je materiaal bijvoorbeeld?
1: Nou, dat niet zozeer. Maar dat is meer. Het is net zoals sommige filmers of zo jarenlang werken met een equipe. Van dezelfde mensen, dezelfde acteurs en zo. Dat heb ik ook. Dus met bepaalde uitvoerders. Voor het hout die. En voor. Ik heb heel veel in koper, messing gewerkt. Mm-hmm. Heel veel ook in brons. Bepaalde gieters. Koperslagers, slager. Dat is heel mooi. Dus die mensen die daar dat echt met passie doen en zo. Van dat heel, die echt heel erg voor de kwaliteit gaan, weet je wel.
0: En zij weten ook wat je wil natuurlijk in al die
1: jaren. Nou, heel vaak moet je het ook zelf. Omdat heel veel. Kunstwerken, dat is een one of a kind. Ik moet niet het Engels gaan gebruiken. Sorry.
0: Nee, maar dat heet het toch?
1: Je zit eigenlijk in het werk, moet je beslissingen nemen. Hè? Want het is er nog niet. Mm-hmm. Het is niet zo van, oh ja, dat doen we voor de zoveel keer.
0: Maar je maakt geen klein werk daarvoor?
1: Ja, maak je wat schetsen. Maar heel dingen heb je nog nooit gedaan. Dat gaan we dan in het groot maken. Mm-hmm. Maar wat is het beste? Wat is ook het beste verouderingsproces en dat het ook niet om de zoveel tijd geschilderd moet worden of afbladderd en zo. Dus dat is allemaal in overweging genomen. Kom je uit bij bepaalde materialen.
0: Ja.
1: En eerst heb ik bijvoorbeeld heel veel in koper gewerkt en aluminium. Maar vooral met name koper zou dus gewoon niet meer te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is veel te duur. Dat is echt idioot.
0: Ja, precies.
1: En dat is ook mooi. Koper moet je ook helemaal niks op aanbrengen. Want het is gewoon mooi als het zo corrodeert en staat buiten. Net zoals bronzen. Hoef je ook gewoon niks aan te doen.
0: Maar dat is misschien ook wel fijn. Want dan word je op dat moment gedwongen om wel een andere beslissing te nemen. Omdat je het materiaal niet kan gebruiken.
1: Wacht even, gedwongen.
0: Om een andere keuze te maken voor inkopen.
1: Nee, want het heeft. Ik heb bijvoorbeeld een aardgasmolecuul gemaakt in Slochteren. Er stond tot voor kort in de middenberm van de A7.
0: Ja.
1: En het moest er weg. Het komt er binnenkort weer in de buitenberm te staan. Maar het is een heel groot beeld, iets 6, 7 meter hoog. Een diameter, naar alle kanten 7 meter. En dat is van polyester gemaakt. Maar als je dat dus in aluminium had, ik wil dat ook in bepaalde kleuren met autolakken erop. Nou, stel je had het in aluminium gemaakt, dat sloeg helemaal nergens op. Begrijp je? Het is heel duur. Mm-hmm. En je ziet het helemaal niet eens. Dus dan moet je het willen gebruiken ook, dat aluminium, dat laat zien.
0: Ja,
1: dan wordt het net iets als het atomium in Brussel, weet je?
0: Ja.
1: Dat is gepolijst aluminium.
0: En dat is
1: heel vrij ook. Maar,
0: maar dat wil je dan niet?
1: Dat wilde ik daar niet.
0: Ja.
1: En ik heb dus. En het was. Nou, dat is ook een kostenvraag. Dat zijn allemaal afwegingen uiteraard.
0: Uiteraard, maar dat hangt er ook vanaf wat de opdracht is en wat de opdrachtgever ervoor over heeft.
1: Ja, die hele puzzel moet je rond zien te krijgen.
0: Ja.
1: Inderdaad, de ambitie van op wat voor termijn het klaar moet zijn, et cetera, et cetera. En nou ja, elk beeld heeft, elke opdracht heeft zijn eigen verhaal. Hè? En bijvoorbeeld eventjes bij dat beeld blijven in Slochteren. Ik had een beeld in Singapore gemaakt in polyester. En met een Berlijns bedrijf, met die polyester, had ik door een Duitse kunstenaar collega geadviseerd gekregen. En dat beviel zo goed. Die mensen waren zo, de Duitse gründlichkeit en zo, weet je. Dat was echt, ze gingen echt door het vuur. Om er iets moois van te maken, vooral.
0: Ja.
1: En dat waren ook nog Oost-Duitsers. Die waren ook nog veel meer gedreven, zeg maar zeggen. Qua mentaliteit ook, eigenlijk. En dus dat ervaar je tot op de dag van vandaag als zeer prettig.
0: Ja, maar dan gaat het dus van dan moet het nog de Singapore. Want het wordt gemaakt dan hier
1: in Berlijn.
0: Duitsland,
1: is in Berlijn gemaakt.
0: En dan moet het naar Singapore.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook een hele onderneming.
1: Ja, met een schip in de containers.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Maar dat
0: is ook wel iets wat je allemaal moet aangaan natuurlijk.
1: Dat moet je allemaal aangaan. Maar als je goede mensen om je heen hebt, dan lukt dat.
0: Ja, ja. En is het ook wel eens gebeurd dat je autonome werk hebt gebruikt voor een opdracht? Of is het altijd de opdracht en je maakt daar iets?
1: Nee, ik heb nooit een... Nee. Want ik heb niet zo heel veel beelden gemaakt. En nu toevallig staat er in het museum in Alkmaar een beeld. Waar is hier? Mm-hmm. Dat is een autonoom beeld. Dat is een van de weinige eigenlijk beelden, ook voor binnen. Gewoon de bescheiden, met bescheiden afmetingen.
0: Ja.
1: Wat ik gewoon zo op eigen initiatief heb gemaakt.
0: Ja, kijk, we praten nu wel, want we hebben gewoon een gesprek over je werk natuurlijk. Maar je bent natuurlijk wel een groot kunstenaar in die zin. Met grote opdrachten buitenland. Je bent internationaal bekend. Je hebt een groot cv wat dat betreft.
1: Ja. Nou ja, het is her en der terechtgekomen, dat klopt. Ja,
0: ja, en we zitten hier in Egmond aan de zee in de studio te praten. Alsof het heel normaal is. Maar,
1: Nou, ik heb ook... even aan Egmond, u moet meteen denken aan dat kerkje wat hier ingestort is in 1741.
0: Ja.
1: En daar hangt een tekening van mij, heb ik gemaakt. Die hangt in de tentoonstelling. Dus Egmond aan zee zit in die tentoonstelling daar.
0: Ja, mooi.
1: In Alkmaar. En dat, ja, ik vond dat zo'n heftig beeld. Mm-hmm. Ja, je moet maar even excuseer dat ik even zo een...
0: Ja, dan maak maar een zijstapje.
1: Een bruggetje.
0: Dat is oké.
1: Okay.
0: Ja, naar de tentoonstelling. Ja, we praten sowieso.
1: Ik vind het leuk omdat je zegt over Egmond. Ja, we hebben Egmond. Maar ja, het is ook een onderwerp. Een ontzettend beeldend en zo. Geschiedenis en die kerken en zo. Dat het afstort en wat het allemaal... De symboliek en zo, weet je.
0: Ja.
1: Dat, ja, prachtig.
0: Ja, maar kijk, van Singapore naar Egmond aan Zee, naar Alkmaar, Den Oever, naar... Ja. Dat is allemaal... Dat is jouw... leven eigenlijk.
1: Ja, godzijdank, je maakt dat niet helemaal niet uit.
0: Ja, nee, gelukkig niet.
1: Ja. Nee, ik moet je wel eerlijk zeggen van, want de kunstwereld is ook best wel in sommige opzichten heel erg blasé, hè? Zo heel erg van de kunstkerk en zo, hè? Van of je ergens bij me hoort of niet. In een bepaalde categorie, Champions League. Ik vergelijk het wel eens met van zaterdagmiddag voetbal tot Champions League, weet je wel, niveau en alles. Hè, van, nou ja, weet je wel, zo. Ja. Hè, en dan mensen schermen dat dan ook wel heel erg af en zo, dat stukje waar zij zich bevinden en zo. Dus dat zijn wel, daar heb je gewoon mee te maken, weet je. En ik heb me nooit met lokaal of zo dat ik het daarvan wilde hebben, begrijp je?
0: Mm-hmm.
1: Dat ik in Den Oever woon is eigenlijk toevallig.
0: Ja.
1: En dat ik vandaaruit heb ik gewerkt en ook nu met. Je hoeft niet meer in de stad te wonen om werk te hebben, geef je? Maar,
0: terwijl dat wel vaak gedacht wordt, hè?
1: Vroeger was dat natuurlijk veel meer het geval. Moest je werken, moest je daar zijn waar de mensen waren, waar er geld uitgegeven werd.
0: Ik hoor het eigenlijk nog steeds wel. Dat mensen zeggen, je moet eigenlijk in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam zijn. Wil je een beetje aan de weg timmeren als kunstenaar?
1: Nou, je moet wel werken aan een netwerk of zo. Dat
0: tuurlijk.
1: Mensen waar jij waardering voor hebt, die moet je opzoeken.
0: Ja.
1: Die moet je opzoeken.
0: Ja. We gaan nog even naar muziek.
1: Ja.
0: Ja, goed. En want anders komen we er niet. We gaan naar Chic.
1: Oh joh.
0: Ja, leuk. Oké, we gaan even naar de disco. We gaan naar I Want Your Love van Chic.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Tot en met 10 mei, Vrouwen van Verzet in de Boterhal in Horen. En tot en met 17 mei, nog in de Grote Kerk in Alkmaar, Overheated Windmill, videokunst van Jehoen Park. Dan heb ik van 3 mei tot en met 28 juni, Zonder Titel, werk van KCB-leden in Museum Kranenburg in Bergen. En dan van 4 juli tot en met 23 augustus de tentoonstelling en de zomersalon Ode aan het Water in Kunstalleen Alkmaar. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: dat was Michael van The Temptations. En ik praat nog steeds met Mark Ruigrok. We praten ondertussen gewoon door in de muziek, hè, Mark?
1: Ja.
0: Ja. We gaan het even natuurlijk ook hebben over de tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Letters worden beelden. Naar aanleiding van het beeld wat je gemaakt hebt voor de Vronemeer. De Vronemeerwijk in Alkmaar.
1: Klopt.
0: Ja. En dat was een, even heel letterlijk, een hondje. Jouw hondje?
1: Het is gebaseerd op mijn hondje.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk, ja, ik ben een beetje geobsedeerd door het markiesje. Dat is het ras. Dat hondje. Ik heb al meerdere markiesjes gehad. Dat hondje, ja, dat, omdat ik dat astma om me heen heb en zo, daar heb ik geobserveerd en daar wilde ik altijd iets mee. Hè? Ook in, en dat heb ik ook gedaan met foto's, fotowerken die in de tentoonstelling hangen.
0: Ja.
1: En, maar het zit vaak een beetje net als His Master's Voice, een hondje wat wacht, een soort wachtertje.
0: Ja.
1: En ook die porseleinen hondjes die je op de schoorsteenmantel had staan, zo weet je.
0: Ja.
1: En in porselein met goud, al niet te goud. Die kwamen oorspronkelijk uit Engeland. En vissers namen die mee. En zo is het ook in Nederland terechtgekomen.
0: Ja.
1: En,
0: en zo heb je ook het beeld eigenlijk voor de Vronemeer.
1: Ik heb een soort wachtertjes willen maken. Ja. Een nieuwe wijk met twee ingangen, uitgangen.
0: Ja.
1: De Keesman en de Helling. En ik wilde eigenlijk van de baas en bazinnetje zijn uit werken. Komen ze weer thuis. En dat ze het hondje zit op ze te wachten. Die heeft op het huis en de wijk gepast.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Ja.
1: En dus ook een beetje het gevoel van thuiskomen.
0: Ja, eigenlijk. Zeker. Ja. En je hebt daar ook wel weer de typografie bij gebruikt.
1: Ja, het monumentale van de letter. Hè, de V, wat natuurlijk ook de V van vrede is en zo. Dat staat voor een heleboel dingen. Hè. Dat kan je allemaal zo invullen uiteraard. Maar het is eigenlijk ook een soort bank uit één stuk gehouden. Die stenen hebben we dus uit de mijn, Belgisch hardsteen. En uit Henegouwen, uit Wallonië. De grootste blauwsteenmijn in België. Carrière du Hainaut. Daar hebben we hem uitgehaald. Twee van die stenen, want het zijn twee beelden. En, maar die, zo'n hele grote steen uit één stuk, dat kan je niet zomaar even van, ja, zaag er maar een stuk uit, want daar zitten brandlagen in.
0: Ja.
1: En dan, als je dat gaat bewerken, dan breekt het.
0: Ja. Ja.
1: Dus je moet dat heel op wachten van, oh, dat ze ergens aan het gaan zijn. Dat is een goede plek. Maar inmiddels is die hele industrie gaat heel erg over bekleden van grote gebouwen. En de kunstenaar die de grote steen komt uitzoeken, dat is eigenlijk een manier. Dat is over middeleeuws. Begrijp je?
0: Ja.
1: En, nee, maar echt waar. Ik heb het daar nog meegemaakt dat daar mannen met een saffie in de mondhoek, hè, zo buiten, die stonden een beetje te hakken en te bikken.
0: Ja.
1: En, maar dat is ook al weg. Dat is ook al weg. Dat doen ze niet meer. He, het is nu alleen maar allemaal net als salami.
0: Zo netjes afsnijden. Ja, plaatjes
1: snijden. Dat is gewoon helemaal weg.
0: Hoe kom je dan tot zo'n idee om het hondje te plaatsen op dat hardsteen? Of
1: nou ja,
0: hoe gaat dat?
1: Ik wil dus die stenen van dat die wijken, even inhoudelijk, dat is in één beweging neergezet. Het is dus niet organisch gegroeid, hè, die wijk.
0: Nee, klopt.
1: En dat wilde ik in die steen tot uitbrenging, maar in één stuk. Want ik had hem ook samen kunnen voegen, hè, dat beeld wat het uit. En dan zoals een soort blokkendoos.
0: Ja.
1: En dat was veel eenvoudiger geweest. Maar dus die moeite vond ik heel belangrijk. Om dat te doen. En we hebben aan de buitenkant ook steeds op een andere manier behandeld.
0: Ja.
1: En dat vond ik ook heel een uitdaging. Samen met Steenhouwer uit Limburg.
0: Mm-hmm.
1: En, maar eigenlijk heel klassiek. En ook het kleine bankje met het woord Noord. Met bladgoud erop. Eigenlijk heel klassiek. Dat wil ik gewoon echt heel graag.
0: Ja, dus de inhoud klopt dan met de techniek?
1: Ja.
0: En het materiaal wat je daarbij uitkiest?
1: Ja, die hoeft er niks aan te doen. Wordt alleen maar mooier, bij wijze van spreken. Het
0: ja.
1: moet ook een soort mooi, verouderd mooi. Begrijp je? En het is niet van met verf of met corrosie. Van dat je denkt van, nou, dat mag wel eens onderhouden worden. Het ziet een beetje scharrig uit. Zo, dit is gewoon, goed.
0: Ja.
1: Weet je?
0: En nu de tentoonstelling in het Stedelijk Museum is nog tot 14 juni.
1: Klopt.
0: Daar is wel nu ook dat werk te zien. Of de schetsen van de
1: Vronemeer. Daar zijn schetsen van de aanloop om dit, het hondje te modelleren. En inderdaad alle schetsen ervan. En, maar er zijn ook een heel aantal werken met letters die ik een soort spin-off van opdachten. Dat ik het letters driedimensionaal een soort meubels. En waar ik dat mijn hondje op gezet heb. En een foto heb gemaakt. En die hangen daar ook. Dus erg veel. Maar ook veel tekeningen met het onderwerp hondje. Dus daar is het heel erg op gericht. En dat komt natuurlijk door dat voor naar meer. Maar ook
0: omdat
1: dat werk. Het is gewoon echt een keuze om juist dat te laten zien. Hè? Want ik had ook een hele andere tentoonstelling kunnen maken.
0: Ja, het is geen overzicht tentoonstelling van je werk.
1: Nee, dit is echt heel erg voor naar meer gerelateerd. Ja. En ook maar gerelateerd.
0: Zeker.
1: En het is geen overzicht tentoonstelling. Maar ik vond het wel heel leuk om... Het is eigenlijk een soort wonderkamer. Ik wilde heel veel laten zien in die relatief kleine ruimte. Het is geen kleine zaal, geen grote zaal. Het is een beetje middenmaat. Maar we hebben ook in het midden het een en ander gebouwd. Hè? En er is eigenlijk... Want er zijn iets van 70 tekeningen te zien. Dat is echt heel veel.
0: Dat is veel,
1: 70 A4'tjes ingelijst.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk dat tekenen. Want dat is eigenlijk de constante in mijn werk. Dat tekenen. Altijd op A4.
0: Het schetsen.
1: Die tekeningen. En daar gewoon de geesten, weet je, de vrije loop laten gaan.
0: Ja. Je bent wel vanaf het begin betrokken geweest dan bij de samenstelling van de tentoonstelling.
1: Ja, heel erg. En dan moet ik wel zeggen dat ik dat ook wel heel prettig heb gevonden. Want ze nemen het daar allemaal heel erg... daar zijn ze ook voor en dat is ook hun vak. Maar zijn daar bij het museum niet bepaald van grote stappen groot huis. Op een chirurgische wijze pakken ze het op. Tot in het kleinste detail. En dat heb ik ook wel eens heel erg prettig ondervonden. Want zo ben ik zelf ook. Weet je? Van ja, nee, maar dit is toch nog niet zo goed. En dat is ook niet. Dat kan nog wel beter. En ze hebben elkaar dus ook heel erg gecorrigeerd. En zo van, weet je, dat moet... iedereen erbij, de directrice erbij, de hoofd... allemaal mensen steeds erbij. En dus dat was gewoon heel erg goed.
0: Is fijn.
1: Ja,
0: lijkt me.
1: Ik vind dat eigenlijk een beetje een soort... Dat het een beetje ook iets had van Tiffany's of zo'n soort luxe winkel, bij zo spreken. Weet je, en door die belichtingen zijn er vrij donkere muren. En het licht, het is maar een derde van wat normaal licht is. Dus het is een beetje donker. Hè, maar het ligt precies alleen maar op die werken, waardoor die werken een beetje gaan gloeien. Nou, dat is allemaal anders dan vroeger normaal witte muren met kunst aan de muur.
0: Dat is mooi. Nou, dat hebben ze wel vaker trouwens in. Nou, vaker, maar vaak wel wat gekleurdere muren. En niet alleen maar wit.
1: Dat is wel nu heel erg... zit ook in het Rijksmuseum bijna zwarte muren. Zo is dat. Dat is een enorme trend.
0: Ja, klopt. Dat is zeker zo. Ja.
1: Dat klopt.
0: En hoe lang geleden zijn jullie begonnen met deze tentoonstelling?
1: Nou, dat zijn we best wel een paar maanden van tevoren om dat allemaal voor te bereiden.
0: Ja.
1: Wordt heel ook heel nauwgezet voorbereid, ja, klopt.
0: En je wordt dan wel gevraagd al, denk ik, misschien het jaar daarvoor al?
1: Ja, nee, het was wel steeds omdat er met de ruimte en zo, weet je wel. En met vorige directeur, Patrick van Meel, zo van wanneer zouden we dat kunnen doen en in welke ruimte. Hij ging weg, overgang nieuwe directrice. Maar goed,
0: er gaat wat tijd overheen.
1: Het heeft me verwonderd of verbaasd. Ik weet niet wat het juiste woord is, maar ik heb het als heel plezierig ondervonden van dat ze zo
0: nauwgezet.
1: Heel erbij betrokken waren. Zo.
0: Ja, ja. Het is niet iets wat een museum zomaar doet. Of misschien wat mensen wel denken. Maar er gaat heel veel tijd en energie in.
1: Nou, je moet ook ondertussen weten dat vroeger was er. Ook een kwestie van geld, hè? Was er meer geld? Tentoonstellingen duurden een maand vroeger.
0: Ja.
1: Hè? En nu, dus al bij 3 maanden. Hè? Of langer. Dus dan kan je veel minder tentoonstellingen maken. Dus je moet wel heel erg goed weten waarom je dat doet. Want je had ook dit of dat kunnen doen.
0: Ja, precies. Hè?
1: Keuze kunnen maken wat je niet gedaan hebt.
0: Ja.
1: En dan is het wel heel erg... en dat is het vervelende... dat dan heel snel van dingen die misschien een beetje experimenteel zijn of zo... dat die dan niet meer in het museum terechtkomen. Weet je?
0: Dat kan ook, maar dat kan een nadeel zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, het zijn voordelen en nadelen om zo te programmeren.
1: Nou ja, vroeger kon dat gewoon sneller in een omloop. Ja. En dan kon je ook in een museum, bijvoorbeeld een gedeelte van het museum... dingen wat een beetje ad hoc dingen organiseren.
0: Ja.
1: Ik heb ook wel... een tentoonstelling gehad, bijvoorbeeld in het Haagse Gemeentemuseum, Kunstmuseum Den Haag tegenwoordig. Mm-hmm. En dan zei de toenmalige directeur zo van, nou, dan halen we die schilderij weg en hangen we jouw werk ervoor op. Nou, dat was heel onorthodox. Weet je wel?
0: Ja. Dat kan wel natuurlijk, maar is dat een fijne manier om...
1: Dat is gewoon van, we gaan niet alles 5 jaar van tevoren alles precies plannen. We moeten ook ruimte hebben om te improviseren.
0: Nou, dat kan wel, ja.
1: Er is een gelegenheid die dient zich aan, dat gaan we gewoon doen.
0: Ja.
1: Hè? En dan moet je dus dingen van de muur en alles reorganiseren. En dan moet je bewegen. Nou ja, maar goed, dat maak je niet altijd vrienden mee.
0: Dat is ook zo. We gaan nog even naar muziek. Ja? De laatste. Want je had wel een heel lijstje natuurlijk. We hebben niet alles helaas. Maar je had Dusty Springfield. Dat zat ook wel de tijd misschien waar je ook wel in opgegroeid bent. En...
1: Nou, ik vind haar stem en de manier van zingen. Mm-hmm. Zo uit de borst. Zo, dus, dat vind ik heel erg mooi. Heel bijzonder. Dat raakt me enorm.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk heel zo'n melancholische, weemoedige muziek.
0: Ja. Deze titel ook trouwens. Summer is Over van Dusty Springfield.

0: Ja, Summer is Over van Dusty Springfield. Nou, ik kan eigenlijk wel zeggen dat de winter bijna over is, Mark.
1: Ja, een heel melancholisch nummer.
0: Ja, zeker. Dusty Springfield. We hadden het over je tentoonstelling, Stedelijk Museum Alkmaar. Letters worden beelden. Van dinsdag tot en met zondag zijn ze open, van 11 tot 5. En nog te zien tot 14 juni. Dus ik zou zeggen, ga zeker kijken. Het is echt wel een bijzonder mooie tentoonstelling geworden. Ik wil bijna nog even vragen wat je aan het doen bent. Maar eigenlijk had ik nog een vraag ook. Want je maakt natuurlijk werk ook veel voor de openbare ruimte. Hè? Dan hebben we het natuurlijk over buiten vooral. Hè? Als
1: Klopt.
0: We het openbare ruimte.
1: Klopt.
0: En merk je dan ook wel, omdat het ook wel bijvoorbeeld langs een snelweg of in parken of wat dan ook. Je hebt dan de opdrachtgever. Maar merk je ook wel hoe bijvoorbeeld voorbijgangers of bezoekers. Krijg je wel eens reacties terug van mensen op je werk?
1: Ik heb dus aardgasmolecuul gemaakt in Slochteren.
0: Ja.
1: En met alles wat daar gebeurd is, hè, met de verzakken van de grond
0: ja.
1: en de ellende, is dat het symbool geworden van alles wat is misgegaan. Hè?
0: Ja.
1: Dus er zijn heel wat potten met rode verf overheen gegaan. En het is dus heel vaak beklad. En het verbaast dat we hem niet hebben opgeblazen met Semtex.
0: Ja, dat hè? had gekund.
1: En, nee, maar dat is echt
0: serieus
1: geweest. Hè?
0: Ja, precies.
1: En heel veel mensen moesten weg. Er was verschrikkelijk. Als ik dat beeld al zie, dan komt al die ellende weer op me af en zo, weet je. En, maar gelukkig is want het beeld en het aardgas kon daar niks aan doen. Het zijn de mensen die dat zo georganiseerd hebben. En dat het allemaal voor de winst ging.
0: Tuurlijk.
1: En die mensen eigenlijk verontrustend. En zo. Dus dat,
0: maar het gaat dan inderdaad symbool staan voor iets.
1: Het is een symbool geworden. Het is eigenlijk een soort beeldenstorm heeft daar plaatsgevonden. Dus als je het vraagt over reactie, nou, dat hebben we een
0: reactie. Dat kan je wel zeggen
1: reactie
0: dan.
1: Gekregen.
0: Ja.
1: Dat begrijp je. En ik heb ook een UFO op het hoofdkantoor van ProRail.
0: Ja.
1: En dat is heel erg, dat is dan heel erg tot de verbeelding sprekend midden in die oude stad. En dat is ook heel erg van door sommige mensen. Ja, maar dat is eigenlijk zo tegen alles in. En zo is een leuke studentikoze grap. Maar eigenlijk, nu moet je het niet meer weghalen. Want ze vinden, het is eigenlijk een soort icoon, zeg maar, tussen aanhalingstekens. En beeld geworden in die stad.
0: Ja.
1: Van die toren met dat ding erop. Dat is een heel emblematisch ding geworden.
0: Ja.
1: En

0: heel veel gebieden loopt ze heel voorop. Hè? Mm-hmm. En dat is met heel veel geld. En dan leeft dat helemaal op. Hè? Bijvoorbeeld met medicijnen ontwikkelen. Ja. Dat is de beste wetenschappers uit de hele wereld daarheen en zo. Maar met kunst was eigenlijk een beetje een soort nog een soort woestijn, zeg maar. En toen is er uit Japan is er een museumdirecteur uit Tokio gekomen. En die heeft onder andere mij uitgenodigd. En dat was een grote shoppingmall. Want eigenlijk Singapore is één grote shoppingmall. En van Toyo Ito, een geweldige architect.
1: Ja.
0: Japanse architect.
1: Ja.
0: Mm-hmm. En dus dat met heel organische, futuristische architectuur. En ik heb daar een hele grote raket in gemaakt. Alsof er dus eigenlijk bezoekers van buitenaardse weten daar geland zijn om ook te gaan shoppen.
1: Ja.
0: Dat past ook heel goed bij
1: past
0: architectuur.
1: Ja.
0: Begrijp je?
1: Ja, we begonnen met Amerika aan het begin van de uitzending. Ja. En hoe is het in Amerika?
0: Nou,
1: heb je daar...
0: Nee, daar heb ik geen vaste werk of zo. Nee, ik heb een paar werken buiten Nederland, hoor. Dus ik ben ook nooit echt zo mee bezig geweest. Dus echt bij toeval, zeg maar... Ik heb eigenlijk altijd... ik moet wel oppassen, want Nederland staat er bijna allemaal vol met allemaal werken van mij, joh. Nee, maar echt best wel veel.
1: Ja.
0: Weet je wel? En er zijn ook best wel weer weg of verplaatst. Of, heel veel worden nieuw verplaatst. Of het wordt, ik heb heel voortdurend ook te maken. Dan hebben ze een beeld in de opslag gehad en zetten ze weer terug. Maar dan weten ze eigenlijk niet hoe het geplaatst moet worden. En dan krijg ik een foto en denk ik, wat heb je nou
1: gedaan? Ja, want er zijn weer nieuwe mensen die weten dat
0: niet. Nee, maar hebben ze bijvoorbeeld een stuk van de fundatie steken boven het maaiveld uit. Dus denk ik, weet je, of ik heb totaal geen idee, maar dan vragen ze mij niet. Maar dat is ook echt wel een dingetje, hoor.
1: Ik hoor het vaker van beeldhouwers, hoor.
0: Dat is echt wel een dingetje. Jongen.
1: Ja.
0: Maar goed, dus dat gebeurt wel. Nee, maar er is inderdaad best wel heel veel. En nou ja, kijk, er zijn een heleboel dingen die je gemaakt hebt. En er zijn best wel heel goed. Maar er zijn ook wel een paar die van... Oké, als dat weggaat, is er geen tijdelijk project. Is ook goed.
1: Ja. We horen een eindje van het programma. We zijn echt aan het eind van het programma gekomen. Dank je wel. Ja.
0: Graag gedaan.
1: En nogmaals, ga vooral nog even naar de tentoonstelling van Mark... in het Stedelijk Museum Alkmaar. Letters worden beelden. Tot en met 14 juli. Dank je wel. En ik zou zeggen, André, ook weer bedankt. En graag tot de volgende keer. Fijn weekend. En maak er wat van, ook in de kunst.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. Hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
3: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
2: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Schilzerijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Schilzerijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor.

0: voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

status quo vindt dat handhaving coulanter had mogen zijn en wil de mening van de wethouder horen. Er komen voorlopig geen nieuwe huizen aan de noord- en noordoostkant van Egmond aan de Hoef. De gemeente Bergen wil daar juist recreatiegebieden maken met paden om te wandelen en te fietsen. Dat staat in een nieuwe gebiedsvisie. Het plan is nog niet definitief en wordt later uitgewerkt. Natuur krijgt meer ruimte en landbouw blijft mogelijk. Woningbouw wordt niet uitgesloten, maar staat niet in de plannen. De raad beslist eind mei. Op een fietspad bij Akersloot zijn een scooter en een fiets op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagavond even na 10 uur op de Geesterweg. Die weg is onverlicht, wat de situatie onoverzichtelijk maakte. Er kwamen 2 politieeenheden en een ambulance naar de plek van het ongeval. Bij het ongeluk raakte 1 betrokkenen gewond en het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Geachte luisteraars, wij onderbreken nu onze uitzending. Wij bij Radio 80 nemen ook deel aan de nationale herdenking. Tijdens deze nationale herdenking herdenken wij alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Alle herinneringen daaraan komen samen tijdens de nationale herdenking. Om 8 uur is het overal in Nederland 2 minuten stil. 2 minuten waarin we ons realiseren dat we hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. Na het Wilhelmus gaan wij verder met ons programma.

Het carillon. Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na het donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen de bijaardier te spelen aan. Valerius, een statig zingen, waarin de zware klok bewoog. Doorstrooid van lichter sprankelingen, wij slaan het oog tot u omhoog. En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad, nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Van Ida Gerhard uit oorlogsjaar 1941.

0: We zijn hier bij elkaar in de pastorie van de Willy Brotherskerk in Heiloo.
1: Ja.
0: En ik heb de eer om met Steve Purperhart te gaan spreken. En de achternaam Purperhart vind ik iets heel bijzonders. Mm-hmm. Misschien kan je daar ons iets over vertellen.
1: Ja, de naam Purperhart is een Surinaamse naam, een gewone Surinaamse naam. Net zoals je in Nederland de Janssens hebt, zo heb je ook de Purperharten. Het is een vrij algemene naam. En de naam Purperhart is van een boom, hè? Purperhart, hout. En waar het mee te maken heeft, weet ik niet. Maar het zou kunnen dat in de streek waar mijn voorouders vandaan kwamen, alleen maar die boomsoorten voorkwamen. Maar hou me dat in goede.
0: Okay.
1: En het is een hele mooie boom met een hele mooie, diepe, warme kleur. Duurzaam, zeggen ze. En stevig. En daar hou ik ook van. Ik hou van die boom. Soort voordat ik al wist dat het de naam Purperhart droeg.
0: Kijk,
1: eigenlijk.
0: Dat is mooi.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: En is het ook gebruikt om zeg maar mee te bouwen of dat je weet of te verbouwen bijvoorbeeld?
1: Om te bouwen, zeker voor meubels geloof ik zeker. Ik heb zelf, toen ik diaken gewijd werd, heb ik een kaars gekregen met de datum van mijn diakenwijding enzovoorts. Maar de kandelaar is gemaakt van purperharthout. Dus,
0: het is ook hardhout.
1: Ja, het is hardhout, dus, ja, dus steviger.
0: Oké, dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Nou, prima. Ik hoor het woord diaken ook al noemen.
1: Mm-hmm.
0: En diaken komt denk ik van diakonos. Het is een Grieks woord, had ik begrepen.
1: Mm-hmm.
0: Dat heb ik even opgezocht. En het betekent dat je toch een dienend bent. Dat je zeg maar dus, en vooral voor mensen die, of voor misschien wel meer in het leven,
1: mm-hmm,
0: waar het nodig is, laat ik het zo even zeggen.
1: Ja.
0: Kun jij een beetje beschrijven wat de taken zijn van een diaken?
1: Een diaken die assisteert sowieso in de liturgie. En als taak heeft hij om het evangelie te verkondigen in de eucharistieviering. Hij assisteert de priester en hij heeft ook een dienende taak naar de gemeenschap toe. Dus in de zin van niet speciaal liefdadigheid, maar aanwezig zijn, in gesprek gaan met de mensen, de mensen opvangen en het geloof verkondigen op die manier. Dus dat is die dienende taak van de diaken. Je dient God in de liturgie, je assisteert de priester en je dient de mensen, het volk van God.
0: Ja. Dat lijkt me een omvangrijk geheel. Het is best wel heel, heel breed.
1: Het is heel breed, ja.
0: Ja, heel breed,
1: dat klopt,
0: zeker.
1: Dat klopt.
0: En als je het hebt over de gemeenschap,
1: mm-hmm,
0: en ik noem even gemeenschappen, want eigenlijk zie ik het natuurlijk in verschillende plekken. In Limmen, in Heiloo, in de Egmonde.
1: En Akersloot.
0: Nog even vergeten bij, heel belangrijk. Ja, dat is echt, moet je wel iedereen noemen, anders dan gaat het natuurlijk ook niet helemaal goed. En zijn er voor jouw gevoel daar veel verschillen in wat je doet in die gemeenschap? Of is er in de gemeenschap meer aanwezig, meer vragend als het gaat om jouw diaken zijn of dan de andere gemeenschap?
1: Ik ben voornamelijk in Heiloo. Daar heb ik de meeste diensten. En in de andere gemeenschappen ben ik daar iets minder. En de vragen, het zijn wel dezelfde vragen. Of het nou om uitvaart gaat, of het nou om een gesprek gaat. Of de liturgie. Zeg maar ik ben meer in Heiloo. En de een vraagt meer dan de ander, weet ik niet.
0: Nou, meer of minder, maar misschien anders. Misschien een ander soort.
1: Nee, niet anders. Niet anders.
0: Een mooi woord, een andere vibe, dat soort dingen. Maar
1: er is sowieso een andere vibe. Hè? En Heiloo kennen de mensen mij meer, ook vanwege de abdij. Ze kenden me nog toen ik nog monnik was in de abdij. En eigenlijk overal. Maar elke kerk heeft een eigen, inderdaad, een eigen manier van omgaan met liturgie, omgaan met elkaar. En in die kleine, in die dorpen zoals Akersloot of Limmen, zijn de mensen misschien wat hechter. En dat geldt ook voor Egmond aan de Hoef, maar het is toch een andere vibe. Hè? De ene doen meer, vragen je meer aan godsdienst, hè? Dan de andere.

0: Ja, we hebben het ook over de schepping en over geloof en de schepping.
1: Mm-hmm.
0: En wat die twee met elkaar eventueel te maken kunnen hebben. Dus hoe wij als gelovige mensen
1: mm-hmm.
0: om kunnen gaan met wat er in de natuur is, wat er leeft en groeit enzovoort. Heb je daar een gedachte over?
1: Als je het over schepping hebt, dan is de schepping door God geschapen. Dus de schepping draagt, of God draagt de schepping. Dat wil zeggen, als God de schepping draagt, wil zeggen dat de aanwezigheid van God in de schepping herkenbaar is of kenbaar is. En dat betekent dus, zoals in Genesis 1, God heeft het beheer van de schepping aan de mens gegeven. Betekent dat wij dus op onze beurt nu ook op een goede manier voor de schepping zorg moeten dragen. We moeten gaan richting de schepping ook bezielen met de kracht die wij van God hebben gekregen. Dat wil zeggen dus duurzaam omgaan met de schepping. En ik ben heel blij met de jeugd of met de generatie van nu die aandacht hebben voor het klimaat. Daar ben ik echt heel blij mee dat zij daarvoor opkomen. Want het is ons geschonken. Het is God heeft het aan ons geschonken, opdat wij in vrede kunnen leven in de schepping. We hebben allemaal een plek in de schepping van God. De schepping zie ik als het ware als een grote tuin van God, waarin wij mogen leven. En de oceaan als het ware het aquarium van God, waar wij ook van mogen genieten. Dus alle reden daartoe om behoedzaam, voorzichtig, met aandacht met de schepping omgaan. En net zoals wij aandacht voor elkaar moeten hebben, zo zou het ook gaan met de schepping.
0: Ja, mooi. Heel mooi gezegd. En kan jij ook vanuit je positie, vanuit je diaconiek, zeg maar,
1: mm-hmm.
0: kan je ook dan mensen daartoe inspireren? Of en op welke manier doe je dat?
1: Niet zoals de klimaatactivisten dat doen, maar toch op een andere manier. Hè? Dus in het pastoraat, zeg maar, in de liturgie, aandacht geven aan de liturgie, aan de mensen met wie je te maken hebt. En laat dat een inspiratie zijn van hoe we met elkaar omgaan, maar ook hoe we met de natuur omgaan.
0: Ja. Dat zou heel erg mooi zijn.
1: Ja. Ja,
0: zeker.
1: Ja.
0: Als het effect heeft.
1: Ja.
0: En wat je zegt, jongere mensen,
1: mm-hmm.
0: die zijn zich dat heel erg bewust.
1: Ja.
0: En die proberen ernaar te leven.
1: Ja.
0: Veel meer dan mijn generatie deed mm-hmm. of doet misschien zelfs wel. En wat merk je daarvan bij die jongere generatie? Behalve hun aandacht voor het onderwerp, merk je ook in hun gedrag echt iets anders? Of zeg je van nou, dat gaat een beetje ver?
1: In het gedrag, dat weet ik niet. Ik heb het nog niet echt bestudeerd. Maar het feit dat ze daarvan bewust zijn, dat ze dat ook doorgeven aan anderen die na hun komen. Je zou kunnen zeggen dat dat echt een voorbeeldig gedrag is. Hoe om te gaan met de schepping. En wat ik daaraan wil koppelen is toch ook dat er heel veel jonge mensen dat willen toetreden tot de kerk. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Hè. Wie weet is de natuur een soort ingang, hè? Dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Dus als ik zou zeggen van nou, of ik dat in hun gedrag zie, dan zou ik zeggen ja, ik zie dat ook in het gedrag van de jonge mensen.

0: Steve, we hebben het gehad over jongelui... die waarschijnlijk weer belangstelling hebben voor geloof en voor christen zijn. Mm-hmm. Zijn daar tekenen voor jou van in deze omgeving? Of wat zie je hiervan?
1: Tekenen daarvan heb ik nog niet echt gezien. Nou ja, jawel. Wel, ik zie jonge mensen wel in de kerk komen. Maar nog niet echt dat ze regelmatig komen of dat ze een gemeenschap willen opbouwen. Maar ik denk zelf dat zij ook de aandacht nodig hebben. Hè? Want we zijn nu meer gespitst op de mensen die vaker komen, de ouderen, de mensen die iets doen, de vrijwilligers enzovoorts. Maar ik denk dat wij als kerk ook ruimte mogen maken voor nieuwe mensen die de kerk willen, die deel willen uitmaken van onze kerk, die gemeenschap willen zijn. En ik denk dat die wel op een speciale manier of op een andere manier benaderd moeten worden. Dat signaal moeten wij zelf afgeven van wij staan open, wij zijn bereid. Of wij willen met jullie verder, hè, om samen kerk te zijn. En ik denk dat ons de volgende stap moet zijn. Openstaan voor nieuwe gedachten, nieuwe ideeën die nieuwe mensen brengen. En ook zoeken naar de taal. Want taal is heel belangrijk. Hè? Ons kerk zijn, we hebben eigen taal, eigen kerkjargon. En de mensen van deze tijd spreken ook een andere taal. En als wij op hetzelfde niveau met hun kunnen spreken in hun taal, denk ik dat wij daar veel verder kunnen komen. Want de aandacht is er. Als ik kijk in Amsterdam, bij de Chrisma-mis heb ik heel veel jongeren gezien die zich die tot de kerk wilden toetreden. Er is toch wel iets gaande, iets waar wij zelf, die wij zelf niet in de hand hebben. Ik zeg dat het werk van de geest is, van de Heilige Geest. En zo zie ik dat. En de geest waait overal. En ik denk dat die geest ook hier waait. Dus vandaar dat ik in het nieuwe parochieblad heb ik iets geschreven over de missionaire parochie en hoe wij kunnen beginnen. En wat ik merk is dat wij als kerk, we hebben heel veel vrijwilligers, mensen, hele lieve mensen die de kerk dragen, die van alles willen doen. Maar er mag toch wel iets meer bij. En dan bedoel ik meer gebed, gebedsgroepen. Dingen die er vroeger in de kerk waren, die deze kerk had, maar die allemaal verwaterd zijn. Dus denk ik van ja, als wij mensen willen bereiken, mogen we daar ook weer voor openstaan. Want de jonge mensen, die zoeken naar van wat beweegt mij en wat drijft mij, wie ben ik? En dat kan gezocht worden binnen de kerk, binnen het gebed. En ik vind dat een goede start, dat de kerk open mag zijn, ruimte mag bieden aan mensen die willen beginnen met een gebed, een gebedsgroep, om te bidden voor alles, voor zichzelf, voor de wereld, om zoiets te beginnen, dat het van binnenuit leeft.
0: Ja, ik vind het heel erg mooi wat je nu vertelt. Ik hoor je zeggen de Chrisma-mis in Amsterdam.
1: Ja.
0: Kan je daar een beetje beschrijving van geven wat daar dan zo aansprekelijk is voor jonge mensen?
1: De Chrisma-mis, dat is een mis die altijd één dag voor Witte Donderdag gevierd wordt in de kathedraal. En dan worden alle oliën voor het komend jaar gezegend. Dan heb je het over olie voor de geloofsleerlingen, voor de ziekenzalving en voor de wijdingen. En dat is een kerkelijke gebeuren, zeg maar, een traditioneel gebeuren. En daar komt de hele kerk bijeen eigenlijk. Hè? Daar komen bijna alle priesters, alle diakens, alle mensen in de kerk werken, om daar getuige van te zijn dat de olie gezegend wordt. En daar samen te bidden voor dat die olie dat het zegen mag brengen. En de jonge mensen die ik sprak, die zien daar toch iets van de oude kerk, dus aanhalingstekens, terug. Die zien dat er nog bestaat. Hè? Dat bestaat er al heel lang, deze traditionele zegening van de olie. Het gaat eeuwen terug. En dat is gelukkig behouden gebleven. En dat brengt de kerk ook samen. En ja, dat spreekt de mensen aan om, ja, ja, om daar aan publiek in grote getalen een getuige van te zijn en wat ze daar ontvangen hebben door te geven in hun eigen kring, zeg maar.
0: Oké, okay, oké. Okay. Is dat ook een beetje zo dat de jongelui ook weer meer houden van de oude muziek? Van de Gregoriaanse muziek? Of zeg je van, nou, dat heb ik niet echt gemerkt nog?
1: Nee, ik heb dat niet echt. Ik kan het niet echt met zekerheid zeggen. Het verschilt. Hè. Je hebt een groep die van gewone Nederlandse muziek houdt. En je hebt een andere groep jongeren die echt ook van Gregoriaans houden. Omdat ze het idee hebben dat dat is de eerste taal van de kerk, als het ware. En ze willen terug naar dat mysterie. En dat vinden ze via die taal van het Latijn.

0: Ja, ik heb daarnet even het woord mystiek gehoord, het mysterie. En inderdaad, het schijnt dat jongelui nu, en sowieso denk heel veel mensen, waaronder ik zelf natuurlijk ook, toch vaak bezig zijn met het mysterie van het leven, van de dood, van nieuw leven, maar ook van geloven en van God. Ja, misschien kan je daar ook je licht over doen schijnen in dit gesprek, Steve.
1: Ja, het mysterie van het leven. Kijk, wij weten niet alles. Hè? Daarom geloven wij in God. Wij geloven wat de schrift ons zegt over Jezus. En de kern van ons geloof is natuurlijk de verrijzenis van Jezus. Hè? Want wij, en daar geloven wij in, hè? Dat wij met hem verrijzen. Dus dat hij ons meetrekt, de verrijzenis in. Dat is de kern van ons geloof. Maar het is niet iets wat wij zomaar kunnen geloven. Dus voor de menselijke logica is dat niet te begrijpen. En dat is toch het mysterie van God waar wij deel van willen uitmaken. En hoe doen wij dat? Wij doen dat middels het geloof. Middels wat Jezus ons leert. Hè? Een leven van liefde. En misschien wat Toon Hermans ook zong. Ik heb het leven lief. Hè? En daar in de diepte het leven lief hebben. Jezelf, de mensen, de schepping lief hebben. En binnen die context en binnen het leven in de kerk zoek je de verbinding met God. Hè? En de verbinding met God kan uitlopen tot een mystieke verbinding. Hè? Zoals Teresa van Avila, die had toch een soort vereniging met God op een hele diepzinnige manier die niet voor iedereen is weggelegd. En tegelijkertijd zegt onder andere Teresa van Avila en vele mystici dat mystiek zich ook in het dagelijkse plaatsvindt in de vereniging met God. Vaak niet merkbaar. Hè? Het gaat niet om dat je hemelse visioenen krijgt en allemaal beschouwingen. Maar in het dagelijks leven, de omgang met elkaar, daar is al iets van een mystiek gaande, een vereniging met God. Want je doet dat. Je gaat op een goede manier met mensen om, een christelijke manier. En dat is allemaal ingegeven door God, geloof ik. En die ingeving, als je daarmee verenigt, verenig je je zo met God. En in het alledaagse is God herkenbaar in hoe je met jezelf en met anderen omgaat. Daar is al een mystiek gaande, een verbinding met God op een hele innige manier. En je merkt dat misschien niet eens, hè? Want wij verwachten van mystiek, tenminste ik dacht dat vroeger dat je allemaal visioenen moest krijgen en om met God verbonden te zijn. En dat hoeft helemaal niet, dat is misschien helemaal niet zo. In het alledaagse, het gewone, is God te vinden.
0: Ja, het is alleen misschien voor veel mensen toch nog wel moeilijk om dat dan te zien, om dat dan te voelen, te merken. En dat is misschien waar je alert moet worden, wat jongelui ook weer willen.
1: Klopt.
0: Zou dat kunnen?
1: Dat zou kunnen. Kijk, en inderdaad, wij mensen willen iets voelen. We willen iets tastbaar hebben. Iets ervaren. En ervaren kan ook fysiek en geestelijk. Maar God werkt op zodanige manier, denk ik, dat wij het soms niet merken. En de vele mystici zeggen dat. Teresa van Avila, die zei dat ook, van... speciaal voor haar medezusters, die net zoals Teresa misschien ook open wilde staan voor visioenen en hemelse beschouwingen. Maar Teresa zei, nee, God vind je ook tussen de potten en de pannen. Dus ook in het alledaagse, het gewone, daarin die aandacht geven aan wat je doet. En je op die manier je verbinden met God. En daar is ook al sprake van een vereniging met God. En de jonge mensen die hebben daar misschien nog meer ideeën en misschien ook hebben heel veel gelezen. En die verlangen naar dat mystieke, die misschien niet voelbaar is of merkbaar is, maar wel aanwezig is. En juist die aanwezigheid, denk ik, maakt dat zij verlangen naar, ik heb een verlangen naar God, hoe zou dat zijn? Ik verlang om samen te zijn met mensen, samen God te bezingen. Ik voel misschien iets, maar wat het iets is, weet ik niet. Maar ik vermoed dat dat God is. En dat was mijn gedachte toen ik echt helemaal in dit leven trad. Van, ik wil dichter bij God zijn, ik wil zijn liefde ervaren in mijn leven. En ik vermoed dat dat bij jonge mensen ook zo werkt.

0: Ja, ik heb hier een korte tekst van Teresa van Avila. We hebben het dus al verschillende keren genoemd bij het vorige item. Die tekst luidt: God wordt het geven nooit moe. Zijn barmhartigheid is onuitputtelijk. Laten wij dan ook nooit moe worden ze te ontvangen. En nu wil ik iets vragen over het woord ontvangen. Ik denk dat ik onder andere ben er niet zo goed in. Echt niet hoor. En ik denk dat heel veel mensen zeg maar eerder willen hebben, willen pakken, willen, nou, in plaats van ontvangen. Kan je daar eens een keer wat over zeggen?
1: Ik wil zeggen, Steve? Even kijken. Ja, inderdaad, God wordt nooit moe. En Jezus heeft dat ook gezegd in het evangelie. Hè? Mijn vader is dag en nacht aan het werk, ik dus ook. Dus hij blijft geven. En Teresa zegt van nou, wij mogen leren te ontvangen, begrijp ik. Hè? Dat is de tekst. Hè?
0: Laten we dan ook nooit moe worden,
1: om te ontvangen.
0: Om die barmhartigheid van God te ontvangen.
1: En ja, over het woord ontvangen. Ja, hoe versta ik dit ontvangen? Ontvangen als ontvankelijkheid voor de gave van God. Hè? Ontvankelijkheid voor dus die barmhartigheid die wij van God krijgen. Daar ook open voor staan voor zijn woord. Hè? Voor wat hij ons leert. In die zin versta ik ontvangen. En jij had het over bezitten. Hè? Wij willen graag dingen. En wij nemen het in bezit in plaats van ontvangen totdat wij het zelf gekregen hebben. Het is des mensen om te willen. Hè? Wij willen heel veel. We willen dat we het goed hebben. En we denken ook aan onszelf. En volgens mij is het helemaal niet verkeerd om iets te willen, om iets te hebben. Hè? God heeft heel veel gegeven als je de schrift naloopt vanaf het Oude Testament. God heeft altijd bezit gegeven. Hè? Abraham heeft zoveel land en vee gehad. En God geeft een overvloed. Hè? Jezus zegt dat ook. De kwetsbare mensen, hij geeft hun zijn liefde. De verlamde man, de blinde man, de melaatse. Dus God geeft een overvloed. En ik denk dat wij die kunnen ontvangen als wij sowieso open voor staan, als wij ons minder laten afleiden door niet te hebberig te zijn. Hè? Dus ik denk dat je daar een beetje op doelt. Als we daar even stil bij onszelf staan en gaan luisteren wat wij echt nodig hebben, denk ik dat wij meer van Gods genade kunnen ontvangen, meer kunnen toelaten. We overschreeuwen onszelf met bezit, we willen dit en dat en zus, en ik ook. En we willen heel veel en soms dan missen we eigenlijk wat God ons wil geven. Of tenminste wat hij geeft. En ja, dan is dat heel jammer dat wij dat missen. Dus, en terecht zegt Teresa van ja, laten wij daar ook meer open voor staan. De aandacht geven voor de gaaf. Geef aan wat wij van God ontvangen. En dat kan al in hele kleine dingen. Of het nou de aandacht is die iemand jou geeft. Kleine dingen die je toevallen in het leven, goed gesprek of iemand die de deur openhoudt. Dat zijn allemaal kleine geschenkjes, kleine genade, dingen die je toevallen.
0: Ja, en daar kunnen we ook heel dankbaar voor zijn dan.
1: Precies.
0: Want dankbaarheid is ook een heel fijn ding, denk ik.
1: Ja, klopt.

U eeuwige, die ver weg zijt en ongezien. U komen toe mijn zwijgen en mijn lied. Alle verlatenheid en drift, mijn honger, mijn verlangen. Want gij zijt God, u komt het toe alleen. En niemand in verdriet, in vrede, is bij machte u te noemen. Onuitsprekelijk zijt gij en goed. Goed is de hand die alles heeft geschapen. Onzegbaar goed is onze broeder zon die elke dag maakt dat het dag is, die doorschijnend mooi van licht en krachtig is, die ons met blindheid slaat, overweldigt, troost, opvrolijkt, levend maakt. Ook goed en mooi is zustermaan met al haar sterren die gij van hemel hebt gemaakt. En goed als gij is broeder wind met al zijn wolkenvelden en goed weer, slecht weer en de lucht waarin wij leven, nietig en gelukkig. Gezegend is uw naam om zuster water die nuttig is en nederig, kostbaar en zuiver. Om broeder vuur die in de nachten brandt, lachend, robuust en ongewis. Om onze zuster moedertje aarde die de voeten draagt, die ons bestiert en alle soort van vruchten en kruiden geeft en bloemen fonkelend. Gezegend onbegrepen zijt gij, onvolprezen, om alle die terwille van uw liefde meedogend zijn, die alle ziekte, alle dorst verduren. Gezegend zij die het uithouden, ongekroond in deze wereld. Zult gij hen kronen? Vervloekt en onbegrepen zijt gij en gezegend om onze zuster de dood van het lichaam. Geen levende ziel die ooit haar kan ontvluchten. Gezegend zijn alle die zoeken naar u. De tweede dood zal hen niet overkomen. Dag mensen, zegent en gedenkt uw God en Heer, en dankt hem en dient hem in deemoed.

Het carillon. Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na het donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen de bijaardier te spelen aan. Valerius, een statig zingen, waarin de zware klok bewoog. Doorstrooid van lichter sprankelingen, wij slaan het oog tot u omhoog. En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad. Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Van Ida Gerhard uit oorlogsjaar 1941.

0: rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
4: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
3: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningen leden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het

0: 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinster.

Goedemorgen, lieve mensen. Het is weer de eerste zondag van de maand en dan kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Dit wordt uitgezonden door Radio 80. Mede dames, technicus Willem van der Helm, heet ik u hartelijk welkom. Samenstelling en presentatie Evert Spee. Het thema van deze morgen is een muzikale herdenking.

Ik wil gelijk met een gedicht openen van Huub Oosterhuis. Laat mij maar zingen, zolang ik kan. Laat mij toch zingen, zolang ik nog ben. Bij mijn verstand en bij stem. Zolang de aarde nog rond is en vrede een vierkante cirkel. Laat mij nog zingen, mijn hart op mijn tong. Zolang de oorlogen duren, de levenden sterven, de doden niet opstaan, zullen wij zingen. En we gaan luisteren naar het christelijk gemengd zangvereniging Looft een Heer, onder leiding van Jan Quintus Zwart, met het lied Hoor, hoor mijn ziel.

Ons tweede nummer is, wij gaan luisteren naar het eerste deel van Mahler's symfonie nummer 5. Het is een dramatisch gedeelte, toch met heftige, wervelende figuren van het hele orkest. Het stuk wordt gespeeld door het Nederlands Studentenorkest onder leiding van Lucas Vis en het heet Trauermars.

perspectief, als op kurken. Ogenblikken van liefde drijf ik. Dobberend naar de zangers op de glazen zee. Momenten van liefde monden uit in eeuwige procedures van verbazing en verwondering. Liefde van God, eindeloze verrukking, feest zonder eind, eeuwigheid. We gaan luisteren naar het mannenkoor uit Urk vandaan, onder leiding van Jacob Schenk met het lied Sanctus.

Hans Bauma schreef: een mond vol liefde. Een mond vol liefde. Een tongpunt geloof. Meer heb ik niet. Heer, neem het aan. Laat het voldoende zijn. Sta mij toe uw schapen te weiden in uw genade. Uw lammeren te leiden naar de bron van uw liefde. Geef mij de staf, uw zegen. Meer heb ik niet. Heer, neem het aan. Laat het voldoende zijn. Sta mij toe uw schapen te weiden in uw genade. Uw lammeren te leiden naar de bron van uw liefde. Geef mij de staf, uw zegen. Gij weet dat ik u lief heb. We gaan luisteren naar Berien Stenberg met orkest. En ze gaat voor ons spelen Adante.

Johannes de Heer heeft een lied geschreven. Dat is nummer 73 in zijn bundel. En er staat: zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Straks zal onze bootsman komen en wij varen af van hier. Het refrein: hoe de storm ook mogen woeden, op de reis naar de eeuwigheid. Jezus is de trouwe bootsman die ons altijd veilig leidt. Dat gaat voor ons zingen en het koor, een groot koor, met samenzang van Wim Klein Langeveld. Zie ons wachten aan de stromen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag?

Deze dame die zodanig voor u gaat zingen behoeft haast geen aankondiging. Zij was de vrouw die in de Tweede Wereldoorlog de manschappen een hart onder de riem stak. Zij gaat zingen over het bekende lied The Holy City en zij is Vera Lynn.

Het Nederlands Studentenorkest onder leiding van Roland Kieft gaat opnieuw voor ons spelen een klein deeltje van Morgenrood der Mensheid van Sjostakovitsj. De componist heeft dit geschreven voor al de nabestaanden uit rampen, oorlogen en revoluties. Hij zegt met dit stuk alsof alleen in hoop en mogelijkheid schuilt om te overleven.

Als ik even denk aan vanavond, met name in Bergen, waar dus een kleine 1000 mensen zeg maar rondom de geallieerde graven staan, dan is er maar één ding wat dus mij in het hart ziet. En is: het lied blijft bij mij, Heer. Als de zonlicht niet meer straalt, blijft met mij, Heer. Als straks de avond daalt, als vrienden heen gaan in stormgetij, blijf gij ter hulp gereed, o blijf bij mij. We gaan het luisteren door de gezamenlijke koren onder leiding van Everhard Zwart.

Het Reunie-weekend Trompettenkorps der Cavalerie sluit dit herdenkingsprogramma af met Final Celebration. Dit stuk wordt ook gespeeld aan het eind van een taptoe. Wij hopen dat wij voor u een mooi programma hebben samengesteld. Als u een lied of een bepaald stuk zou willen horen of willen bestemmen voor een ander, dan kan dit even een kaartje sturen naar Evert Spee, Langerijm 14, 1862 Bennenico. Of even bellen 589-7571. Mede namens de technicus Willem van der Helm wensen wij u nog een fijne zondag. Zij die ziek zijn of bedroefd wensen wij veel sterkte toe de komende maand. Een hartelijke groet en een muzikale groet van ons beiden.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is

0: 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
1: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Er is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
0: Twee mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een tweedaags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Van akker tot abdij. Sporen door het landschap van Heilo en Egmond is de titel van een multidisciplinaire expositie van Anke Purmer over herhaling, natuur en verstilling. Te bewonderen tot en met 31 mei in Huis Egmond.

0: In Lisette pakt uit Bea Pols. Dag Bea.
1: Hallo Lisette, hallo.
0: Welkom weer in de uitzending, leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je voor de
0: uitzending. Ja. En de laatste keer hadden we het over de wandelingen die je ging organiseren. En inmiddels is het zover.
1: Ja,
0: hoe lang? We zijn gestart.
1: Ja, leuk, hartstikke leuk. Wel wat aanmeldingen gebruiken, dat is op zich geen enkel probleem. Maar het is leuk, leuke mensen en iedereen vindt het gewoon prettig om toch een beetje achter de deur te hebben om met elkaar te wandelen. Want iedereen weet wat er goed is voor je gezondheid. En dat inderdaad je bloedsuikerspiegel zakt, dat je bloeddruk gaat omlaag daardoor. Dus het is gewoon heel goed voor je gezondheid. Alleen om de regelmaat te vinden om elke keer te gaan wandelen. Dus dat doe je in je eentje toch wat minder makkelijk dan met elkaar.
0: Ja, dus het is ook nog gezellig ook, toch?
1: Daarom, daarom. Ja. En in de ochtendgroep hebben we dan ook de gelegenheid om na afloop bij de Alkenaar een kopje koffie te drinken. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja, rustig even zitten en nog even nakletsen met elkaar.
0: Ja, fijn is dat. En mochten mensen aan willen sluiten, waar kunnen ze dan aanmelden?
1: Ze kunnen sowieso bij mijn website kijken. Anders bij de Nationale Wandeluitdaging.nl.
0: Beapols is jouw website, hè?
1: Ja, beapols.nl is mijn website. En anderhalf nationalewandeluitdaging.nl. En dan kijk je in de regio voor je postcode in. En dan zie je waar wandelgroepen zijn, zeg maar, door heel Nederland.
0: Ja, leuk. En we bellen ook nog even, omdat je onlangs de dadel, met de dadel weer in de weer bent geweest in de keuken.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, zeker. Dat is altijd een recept wat ik vaak maak met de kooklessen op de basisschool. En dat is, heel veel kinderen kennen wel dadels, maar niet heel veel mensen maken er echt iets mee. Dus meestal gewoon, je eet een kant-en-klare dadel en that's it. En je hebt bij de toko, kun je hele leuke, lekkere dadelpasta kopen. En dat koop je dan per kilo. En dan heb je eigenlijk voor een paar euro heb je een kilo dadelpasta. En daar kun je heel leuk snoepjes van maken, maar dan natuurlijk gezondere snoepjes dan je normaal gesproken in de supermarkt ook.
0: Ja, heerlijk. En hoe viel ze in de smaak?
1: Ja, lekker. Zeker, zeker. We hebben ze heerlijk opgegeten. En ik had voor mezelf ook meteen even weer een voorraadje gemaakt. Het is gewoon lekker, want die kun je best wel een tijdje in de koelkast bewaren in een bakje. En dan kun je af en toe, als ik dan een beetje trek heb, dan pak ik lekker een dadelsnoepje.
0: Ja, lekker. En ook lekker bij de thee bijvoorbeeld, hè? Of als,
1: En dan neem ik er één of twee, weet je wel. Dat is ook niet zo ramp als je er twee neemt.
0: Nee, daarom.
1: Dus dat is meteen ook weer gezond voor je darmen. Dus dat is ook prettig.
0: Ja, leuk. Wat gaat er binnenkort op de planning in de keuken?
1: Ik ga vanmiddag granola-repen maken met kinderen op de basisschool. We gaan binnenkort Turkse pizza maken. Dus dat zijn altijd leuke recepten. We gaan nog een keer noedels maken. Dus we proberen een beetje gevarieerd.
0: Ja.
1: Een beetje de keuken, een beetje de niet-Nederlandse keuken. Van cultuur, gewoon wat van proberen en proeven.
0: Goed zo. Leuk ben je. Vinden ze het leuk, de kinderen, leerlingen?
1: Ja, ja, zeker. En het leuke is ook, we hebben 8 weken de tijd. Hè? Dus je kunt ook even aan elkaar wennen. Want als je 1 keer binnenkomt, dan is alles iets vreemd. En de kinderen zijn vreemd.
0: Ja.
1: Ja, en nu kun je een beetje aan elkaar wennen. Dus we beginnen met een simpel recept en dan bouwen we het een beetje op. En dan gaan ze ook steeds meer groentes gebruiken. En dan hebben ze zoiets, oh ja, maar die groente lust ik niet of dit of dat. Maar goed, dan maak je daar een Turks pizza van en dan ineens lusten ze het toch wel.
0: Ja, en dan gaat het weer een beetje de goede kant op. Hè? Krijgen ze toch de goede voeding binnen, maar dan net even met een twist.
1: Nou ja, precies, maar op een speelse manier geven het ze de eetjes die ingrediënten dan mee en ik vertel ondertussen iets over waarom het zo gezond is, of welke vitamine erin zitten, of dat soort.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, dus dat is leuk. Dus gewoon leuk bezig.
0: Ja, nou, beapols.nl is jouw website en daar deel je ook. Ja. En op Facebook, hè, deel je ook het een en ander af en toe zie ik voorbij komen. Dus dan,
1: Instagram. En daarnaast heb ik natuurlijk nog gewoon mijn praktijk waarin ik mensen begeleid met overgewicht.
0: Ja.
1: Dat doe ik ook.
0: Je bent lekker bezig.
1: Zeker, zeker. En ik heb er nog steeds plezier in. Dat is het leuke.
0: Dat is het leuke inderdaad. Hè? Dat, ja. Ja, als je er nog steeds plezier in hebt en een dankbaar en goede, fijne mensen ook om je heen, dan is het nog steeds leuk om te doen.
1: Zeker, en goede resultaten behalen, daar word je ook blij van. Ja. Want het is ook leuk als je ziet dat mensen er iets aan hebben.
0: Ja.
1: Dus dat gaat nog steeds hartstikke goed.
0: Nou.
1: Ben je... mijn 29e jaar.
0: Zeg het maar.
1: Ik zit in mijn 29e jaar.
0: Wow. Dat is dus volgend jaar een feestje, hè, denk ik dan.
1: Leven van 30 jaar praktijk. Ja.
0: Goed zo. Nou, hopelijk nog lang genieten met jou.
1: Ja, zeker. Zo is het. Hey, dank je.
0: Jij ook weer. Hartelijk dank. En we spreken elkaar weer.
1: Doei. Okay.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. 1 van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgen nacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dode herdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden.